0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Liefde
0: voor Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Latin discobal maar draaien. Veer doen de feutjes van de vloer. Het is dans donderdag.
4: Morgen mannen, dans donderdag.
5: Yeah!

Attentie, attentie voor alle lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Als u op het marktplein komt in Gennep, kijkt u even naar boven. Daar zitten ze. Kersvers uit het ei gekomen. De ooievaars.

0: gaan beginnen. Met het verzetten van je zinnen, tussen het linnen.
1: De zijdes, een zuiver scheerbol. Maakt niet uit,
0: niets is te dol.
1: Staat met stappen, met versieren, jagen op elkaar.
0: Net als dieren.

0: Maarten.
1: Ja, ze zijn begonnen. De eerste lopers zijn alweer onderweg. Ingrid ook al.
2: Morgen. Zinderen. Dag 3 en vandaag komen we naar Limburg.
0: Ja. Ingrid Burgerman, straks tussen 19 hebben we Adeline. Uiteraard ook onze eigen sterverslaggever, de burgemeester van Bezel, Martijn Derks. Voor 9 uur zal er op zijn plek staan. We hebben niet wie er het gisteren gehad in toon. In zijn eigen pleegs gebiedje.
3: Waar ik me eigenlijk meer zorgen over maak.
0: Wat zorgen?
3: Dat is Manuel, de rijdende bakker.
0: Wieso heet Raaf Geuk? Zal toch niet?
3: Ik heb hier een berichtje van hem.
0: Vertel. Wacht even. Ik denk dat ik het... Is het dramatisch, Maarten?
3: Ja.
0: Is het echt dramatisch?
3: Is dramatisch.
0: Dan moeten we dan even doen op een speciale manier. Ik vind het toch wel. We hebben maanden wel natuurlijk al een tietje hebben we hem gevolgd. Maar ja, vertel.
3: Goedemorgen. Helaas zijn de vierdaagse voorbij. Gisteren bij de blaren.

0: post te lang gezeten.
1: Ach.
0: Was meer dan 2 uur kwijt.
1: Nou.
0: Ik was wel op tijd binnen. Ik wil wel, maar mijn lichaam zegt van niet. Na de inspanning van gisteren. Volgend jaar een nieuwe kans. Groetjes, Manuel.
1: Manuel, heel versterkte. We zullen je vandaag missen. Nou, dat zit door mindere berichten. Hebben ze van een dag dat ze denken van, nou, dus dan donderdag begon met de beentjes van de vloer. Maar Manuel, je bent een beetje zo moeig. Nou, flinke geprikt en hè. Nou, hebben ze zijn breipen achter in hiel gehad. Ai, dat voelt ze wel. Ze hadden wel een beetje. Nee, niet bellen dan maar vandaag. Nou ja, misschien later.
0: Ik denk dat dat het beste is. We wensen hem wel heel veel sterkte.
1: Heel veel sterkte, zeker deze dag. Ja, maar wat het ook is, ik bedoel, vandaag, dit is de 3e dag. En vandaag is volgens mij eigenlijk de moeilijkste dag ook, hè? Dit is de zwaarste dag, zeggen
0: ze. De 7 Heuvelen-dag.
1: Ja, ja.
0: De groene dag, ook nog eens een keertje.
1: Is het vandaag groen? Ze hebben alles groen.
0: Alles groen. En, ja, ik ben benieuwd. Ik weet ook niet hoeveel afvallers er dit jaar deze keer zijn. Want je ziet iedere keer een paar duizend afvallers natuurlijk, hè? En voor die 7 Heuvelen-weg, ja, is dat toch lastig, hoor.
1: Ja, dat is zeker lastig, jongen. Ik doe het niet nodig. Ik heb diep respect voor al die mensen die wel meelopen. En ze zussen wel. Dat sommigen zijn heel goed getraind, zoals een Manuel die al miljoenen gelopen. Dat het er toch allemaal een klein beetje minder geeft. Maar goed, het kan allemaal zo zien. Nou, we hoorden dat Ingrid Bruggemans dat hij op weer aan het lopen was. Even bellen.
2: Met Ingrid.
1: Hallootjes, hey, goedemorgen. Met de mannen van de radio.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, fris en fruitig, jurig, hè?
2: Ja, zeker.
1: Maar Ingrid, is het toch, wat is het medicijn wat toe hebt?
2: Ja, gewoon een hele goede zin hebben.
0: Positiviteit.
1: Ja, en niet te laat maken, dat... hè, s'avonds, hè?
2: Nou, nee, ik lig meestal al op het hier in bed, maar meestal is het 's middags ook wel zo gezellig op de wedren dat de avond ook prima is om op die naar bed te gaan.
1: Ja, dat moet ook gewoon doen. Zeker even thuis gewoon doen, s'avonds dicht en dan is morgens weer gezond op. Dus jullie zullen dat altijd wel zeggen. Maar we hadden net al een heel betoog, zeg maar, van Manuel de Rijder, de bakker, die ook meedeed. Die heeft afgehukt. Dus oh, dat vond je zo jammer.
2: Op scherm.
1: Ja, dat is wel. Gert, je bent af en toe hem even streuzen met een paar mooie woord.
2: Nou, hij kent super trots in dat er al 100 kilometer op heeft zitten. En dat er dat in elk geval geholpen heeft.
1: Dat vind ik een hele goeie. Dat is sowieso.
2: En dat geeft ruimte voor verbetering voor volgend jaar. Dus
0: dat is waar.
2: Dus, ja. En Wim, welke gek eigenlijk. Behalve die 47 douchen, maar die is zo'n geet 100 kilometer vrijwillig wandelen.
1: Ja, veel niet.
2: Dat heeft er sowieso ook maar gedaan.
1: Veel niet.
0: Maar, ik moet er nog wel wat over zeggen.
1: Wel, vertel.
0: Want, Ingrid, jij hebt gisteren... Ja. 2 van onze medelopers ontmoeten.
1: Echt hoor?
2: Ja, zeker. Ja. Ik heb een stukje met Peter onderweg eens opgewandeld.
1: Ja.
2: En bij de finish hebben we even lekker gezellig met Peter en Bart een drankje gedaan.
1: Hoppakee. Ja. Nou, applausje weer. Dat je fijn tussen al die 47.000 mensen die er op dit moment nog gelopen zijn.
2: Ja, te gek toch?
1: Ja.
2: Maar Limburgers zoeken elkaar altijd op, hè?
1: Hey, dus
2: en nu zijn we onderweg naar Limburg, dus het is alleen maar beter.
1: Dat is alleen maar de chance vandaag, ja. Maar hier is ook al meer Limburgse liedjes langs de kant.
2: Nog niet. Maar dan gaan we dadelijk nog wel even verandering in brengen. Maar we zitten nog in Nijmegen.
1: Ja, zeer zeker dat, hè. Maar ik zie ook de foto voorbij komen hier bij L1. Oh, waanzinnig dat ze ze allemaal weer getroffen hebben. Maar wat moeten we dan zingen als we daar in Limburg binnenkomen? Iets van Fransje Turners of geen stof voor Big Benny?
2: Nou, Big Benny mag. Maar van mij mogen ook op karakter zijn van Prufmaar. Want
1: ook
2: dat
1: lekker.
2: Is
1: dat
2: eigenlijk
1: ook lekker.
2: Wel een heel toepasselijk nummer. Of Vandaag van W3. Om in de stijl van de Vierdaagse te blijven, maar normaal... De goeie Limburgse variant.
1: Ja, tuurlijk, uiteraard. We gaan alleen de Limburgse variant. We gaan even de Heurlandse variant. Dat doen we niet,
2: nee,
1: hè?
2: Nee.
1: Gaatje, succes. Nee. Voetje voor voetje en een kumst op de maal. En we bellen die straks weer terug.
2: Zeker weten.
1: Hoi,
2: hoi. Hoi.
1: Ingrid Bruggemans, dames en heren. Live vanuit de Nijmeegse Vierdaagse. Die geeft vandaag door Limburg. Door al dit gebeuren, door alle Limburgse gebeuren... en al die dingen die zich af moeten melden van mensen die niet meer door kunnen lopen... Moeten we toch eerst maar eens even beginnen met de dagelijkse beslommering, Maarten.
0: Zeker. We hebben ze klaar.
1: Ben benieuwd.
0: We beginnen op 23 juli.
1: Oh, dat is de dag. Ja, de kalender begint.
0: Ja, de vlommeringen. Weer geen dag van.
1: Nee, ja, dus de dag van het Limburgse. Dat bedoel Limburg wandelen, hè?
0: Maar dat staat net op de kalender.
1: Nee.
0: Maar we hebben wel een QR-code.
1: Mm-hmm.
0: En die geeft als volgt.
1: Ja, de QR-code.
0: Als de wil doen.
1: Ja. Ja, dat is een paar begrijpen die dat wil denken. Als ze toch met de neus omhoog leeg staan, is geen groot teken. En dat zeggen ze altijd, hè. Oh, een hezen, hè.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ja. Jongens, we hebben niet om muziekje maken. Hoe kent ze het voor woorden dat ze met de neus en moeie geest en dat ze doet geest? Ja, dat is toch een beetje raar, hè? Donderdag merken had hij nog gewerkt en nu in één keer ligt hij met de neus en moeie. Ja, jongens, zo gaat het. En dat is het leven. Daar moeten we het feest van maken. Kwart over zes bij LA, dat is de kalender. De 23e zit erop. Maar Frantje Broekhuizen zit er dan vandaag.
0: Frantje Broekhuizen heeft een mooi plaatje gemaakt. Daar zie je zo'n groot plaatje met een klein gaatje, zoals het zo heet.
1: Die Jannie
0: een
1: Bakkes,
0: singeltje. En daar staat op... happy... Wat staat daar? Iets met happy?
1: Happy the Peppy.
0: Happy the Peppy. Nee, many happy returns, dat staat erop. Hmm? May your party be hot, staat er ook nog bij. We zien dansende mensen voor dat plaatje. Dat muzieknootjes, gele achtergrond en... In de stijl van de Vierdaagse, groene letters!
1: Ja, dat heeft er hartstikke goed genomen, ja, Frantje Broek. Hij heeft ook al een plaat op bier gekozen.
0: Ah ja, zeker. Hij zegt Joe Cocker with a little help from my friends.
1: Zeer zeker. Dag is begonnen. We gaan vandaag wandelen door Limburg. En wij volgen hier bij alleen de Vierdaagse lopers. Nu, Toto, Rosanna.

0: 6 geworden. De vroege zit nog wakker. Brood en lopend voor de Nijmeegse Weerdaagse. De allereerste hebben we aan de league gehad deze ochtend. Op dansdonderdag, mensen. Daar hebben we gewoon wel lekkere dansbare platen. En jongens. Wat zou het zo zien als we straks nog veel meer mensen die allemaal zeggen van wetsen, wat we gewoon even naar het noorden van de provincie. Om eigenlijk al die, die lopers door aan te moedigen. Nou, laat het even weten of ze ook ergens langs de kant steeds. En dan zeker even geen geuns aandoen, hè? Want deze dagen is natuurlijk het geun. Ik vind wel geun wel een beetje een kleur die wel op, joh. Als ze door mensen met zus lopen. Dat roze vind ik ook wel zoen af en toe. Blauw en zo vet. Maar geun? Oh, dat veld op. En wat hebben we morgen nog voor een kleur, dan? Geel?
1: Oh, weet ik niet. Dat vertelt Ingrid toch?
0: Ah, dat duurt allemaal. Ja, Ingrid, nog gaan het vertellen. Gevolgen of er nog gesminkt was vandaag. Maar dat duurt allemaal.
1: Ja, dat is gesminkt. Ik heb daar al een filmpje van binnen gekregen.
0: Heeft ze al een filmpje ervan binnen gekregen?
1: En dat zus al dat ze groen gesminkt is.
0: Ja.
1: Maar dat ze ook al de eerste 4 kilometer erop heeft zitten.
0: Oh, oké. Okay. Kijk eens, ik zie het, joh.
2: Ze zitten erop. En we hebben de eerste stop. Wierenee. Goed gewin. Oh, die staan al fijn te klappen. Daar is ze. Koffie!
0: Wel enthousiast met zijn vleugel al. Heerlijk, ja. Het is toch zoen, hè. Euroleuwse muziek en zo. Ja, de oorsten gaan die dan niet eens aan te hebben. Maar goed, voor de mensen, haal je jezelf al een klein beetje in de sfeer hier. Dat doen we natuurlijk wel. Al die gloeiwappers die we zich hebben verzameld bij ons. En een ervan, dat is Rob van der Hoven, onze taxichauffeur. Rob, hey. Goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen, man, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey, Robbie.
3: Ja, de auto van mij heeft gisteren weer een beurt gehad. Maar ik ben weer terug voor nieuwe remblokjes.
0: Oh, dat moet ook gebeuren, joh.
3: En ik heb gisteren een valliescombinatie gehad. Roermond via Herten naar Schinveld en Hoensbroek.
0: Zo.
3: En vandaag heb ik een valliescombinatie. Ik begin in heel een Neugenoor. Van de Venlo, dan Horst, Maastricht ziekenhuis, dan Maastricht naar Graven, dan Milne Eindhoven. En dan heb ik waarschijnlijk nog een zakelijke rit van Den Bosch naar Maastricht.
0: Zo, onder.
3: Wat de vogeluur betreft, gewoon ik voor Frans Teunis. Dieg en ich en iedereen. Ik zou zeggen, nog een fijn uitzending. En tot morgen op Friete Vriedig Radio.
0: Radio, dich en ich en iedereen van Franske Teunen, Stijn-Double-Ease-Kanemie. Dankjewel, Rob de taxichauffeur. We gaan lekker door met Maurice en Markiels. Hey Maurice, goedemorgen en welkom in de show. Vertel
4: hey,
0: maar.
4: Goedemorgen mannen. Ja,
0: hallo.
4: Vandaag donderdag, dan zondag. Mijn dansplaatje voor dit is dan zondag. Graag voor Jeffrey Heesen met Loco.
0: Loco, Loco.
4: Mannen, wat is je fijne uitzending? Even gezond, altijd rustig. En dan ons morgen weer. Radio.
0: Radio. Ik ken nog alleen maar Mr. Loco Loco. Loco, ja. Loco, Loco, Loco.
1: Dat is de waar.
0: Wat mijn favoriet is. Zie je, die nog gestolen op het podium. Ja, tijdens de prinsentreffen.
1: Leuk hoor.
0: Voorbereidingen moeten we bij de golf mee beginnen, Maarten. Jongens. Stefan van Dingen, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Stefan. Pascal en Maarten.
0: Hallo, man.
5: Op deze dansdonderdag.
0: Ja, dat is een beetje vertrouwd, hè?
5: Ja, ik ga nog vandaag toch nog een keer proberen. Met. Nadat het 2 keer bijna is gelukt, maar net niet. Met een jaren 90 klassieker. Too Limited met de Tribal Dance. Oh. Oftewel die vrouw met een aarsgewaai.
0: Ja, dat mag niet, dat is dat.
5: Heren, ik wens u een hele fijne dag. Tot morgen en radio.
0: Radio. Dankjewel, Stefan van Dingen, voor de bijdrage deze ochtend. En dan gaan we ook weer even kijken. Wie het is in Posten, bier Jokertje.
1: Ach, Jokertje.
0: Ja, Joker, goedemorgen en welkom in de uitzending. Ik ben benieuwd wat ze deze ochtend voor onze pet hebben, jong.
6: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Hey. Ik zie met Joker van Posten.
0: Oh, dat is dan meug, huur ze?
6: Ja. De eerste nacht op de camping.
0: Oh, camping.
6: Ik iedereen hier nog zitten slapen. Ja, het is een beetje zachtjes, maar dan.
0: Ja, doe stil, zeg.
6: Op deze dansdonderdag al eens voor het pleitje van Charlie Noise en Bentel Dio. Met de Wonderful Days.
0: Wonderful Days, hè?
6: Dat, die heb ik denk ik nog wel een paar voor de boeg nog.
0: Ah, ja.
6: Voor de rest, eerder met werken werkte. Voor de first hard met lintjes. Eerder de vakantie heeft een fijne vakantie. En radio.
0: Radio.
1: Zul je er een beetje onder zien, dekbed zo?
0: Ja, die leert boete volgens mij. Met die wc-rol.
1: Ach ja, met die wc-rol. De kunst echt weer aan met de wc-rol.
0: Ja, joh.
1: Ja. Niet te geloven,
0: ik denk dat altijd.
1: Is allemaal niet meer.
0: Is dat niet meer?
1: Nee.
0: Maar ja, goed, dan hoest ik ook niet. Kerstig hun zeggen.
1: Ik hoest ook niet met te vloesteren.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Oh, nee, sorry, ja. Ik ga het even gezegd in de kel zitten. Ah. Ik weet niet wat dat is allemaal. kan zien misschien een blijtje van de tier. Want ik heb graag geen tier, dus ik ken ook niet. Maar goed, bij die zoen, wat hebben we er meer, Maarten?
1: Nou, best wel wat, moet ja, ik zeggen. Ik begin vandaag met iemand die eigenlijk altijd heel vroeg is.
0: Wie?
1: Ruudje Oetklummen.
0: Ach, is Ruudje
1: vandaag op Dance Donderdag, oftewel deurlopen, zegt hij. Donderdag gewoon ik voor de Noden Sisters.
0: Ja, Ruudje, hey, kameraadje.
1: Het is Dance Donderdag, hè?
0: Ja, niks ervan. Noden Sisters, dat is goed.
1: Hij wil ook voor dancing. Ja, daar komt hij inderdaad mee. Dan heb ik hier Roland de Buxemeister. En die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga vandaag voor Kijk. Grote vriend, hè? Donna Summer met Hard Stuff.
0: Nou, dan moet Michel Bakker me even helpen. Michel, goedemorgen.
7: Pascal, Maarten, vrienden van de Vierdaagse. Hier, de Bargaande met de Vogelooien. Ik ga toch weer proberen met de Nolan Sisters.
0: Ja.
7: I'm in the mood for dancing. Dan met mijn Vogelooien in dance. Goed, de Bargaande gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag. En we spreken ons morgen bij Vuurgoed Vrijdag. Dit was de Bargaande voor L1 Radio.
0: Nou, kom maar, Jan. Heb ze dan nog geen Madonna dan?
1: Nee, maar ik heb wel dit. Moet je meeluisteren even.
0: Oh, dat is eigenlijk...

0: Dan met Mine Girl.
1: Met Mine Girl. Mine Girl, van ja, de regen in de drup.
0: Ja, daar komt natuurlijk helemaal Meijers weer mee.
1: Ja, tuurlijk.
0: Mijn keuze voor deze donderdag is de Duitsstalige versie van The Temptations.
1: Die kriegt het gevoel,
0: dat
1: je.
0: Vind mine Girl.
1: Mine Girl, ja, dat is goed. Mine Girl.
0: Ja, ja. Dan zou je zeggen van, nou, wie dan nog? Fred bijvoorbeeld, onze wegenbouwer, die is er ook weer.
1: Ja.
0: Goedemorgen, dansende hoofdvolgroeiers en medevolgroeiers. Ik wil Footloose van Kenny Loggins horen.
1: Yes, always zo'n plaat. Ja. Dankjewel voor Footloose. Gaan we zeker wel eens kunnen bijzitten. Emma van Eewijk wordt nog steeds aan. Hallo.
2: Goedemorgen en Maarten Verschool.
1: Hallo.
2: En alle groeiapjes. Ja, wat hé.
1: Ja,
2: we weg de laatste. Oh. En dan hebben we 3 weken boven op het kampje.
1: Ja, joh.
2: Morgen is Footloose. Dus, en de vreugde. Het is Dance Donderdag.
1: Ja.
2: Bak ik aan Miguel Woon.
1: Oh.
2: Met So Many Men.
1: So Many Men, Michael Brown.
2: Ja, en dan zou ik zeggen, iedereen vast en een fijne vakantie.
1: Dank je, jong.
2: Degene vakantie heeft allemaal werk, ze allemaal in de werken.
1: En, oh, dank.
2: Ja, tot nu voor 3 weken.
1: Oh.
2: Radio, hè.
1: Een emotioneel moment dit. We hebben gewoon wel mis, hè, die 3 weken. Maar, 3 weken zonder Emma van Eewijk. Maar jong, geniet ervan. En dat is weer heel uit Struikum. Dat is een lekker broenweer. Zo'n af en toe een lekker drankje. En dan heb je links en rechts. Kun je dat allemaal goed.

0: Lekker man, Jonas Blue. Hier bij Aleid en Ellen Ochtendshow. Het is 6:30 geworden op deze Dance Donderdag. En de lekkere dansplaten die komen binnen. Lies Kwerts, steeds maar langer. De eerste wat we erop knalden was Fransje Teunis met Dich en Ich in het Rijn. En dan komt nog van alles bij. Maar wat is dan vandaag de inzending van Marco Vonk? Marco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten op deze Dance Donderdag.
0: Ja,
1: lekker dansen op de donderdag.
0: Zeker.
1: Waar gaan we op dansen vandaag? Ja. The wish moves the hips, a little fingertips, but I'm real, I'm heaven bound. And when you start to swing, you gotta sing, you gotta move the grass around. Rock, holla baby, rock. Holla baby, got a Honolulu from a Honolulu, there's a rockola baby of mine.
0: Zo, hé.
1: Ja, rockahula baby from the movie. Blue Hawaii. En dit jaar, 1961, om precies te zijn, 25 maart 1961, opgenomen voor de film Blue Hawaii. En gezongen door de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Radio.
0: Ik heb een beetje te veel Blue Curaçao gedronken. Maar het klinkt wel goed, hoor. Blue Hawaii, kom er zeker op in zitten. Ik trek hem even aan de stert. Zo, wat is de opdracht, mensen? Hoppakee. Gaan we door met de rest van het rietje. En ik zie ondertussen alweer het binnenkomen van iemand die we al lang niet meer gehuurd hebben. Maar eerst moeten we maar eens even gaan kijken. Maar wat zit er allemaal op die Leasecap Store? Want ik zie er wel een bekende namen.
2: Ja, Willemke het Verfburken natuurlijk.
0: Ach, Willemke.
2: Goedemorgen allemaal. Willemke het Verfburken groeit op deze Dance Donnadag.
0: Ja.
2: En dat doet hij echt iedere donderdag.
0: Nou.
2: Met Donna Summer. And this time in I Know It's For Real. Ja, ik ben er blij mee, Willem.
0: Kijk,
2: dank je wel, jongen. Petra Stroom dan, die komt met iets heel anders.
0: Ja.
2: Die blijft een beetje in de zomerse sferen.
0: Met?
2: Belle Perez en Que Vida La Vida.
0: Belle Perez, de Belgisch meisje, hè. Schoon, hè.
2: Een beetje favorietje van jou?
0: Ja, ze hebben mensen, jongens. Die Belle Perez, jullie beginnen met alles.
2: Dat dacht ik al.
0: Nou.
2: Freekje de Vlieger.
0: Freekje.
2: Het is weer donderdag natuurlijk, is Freek ook weer van de partij. Goedemorgen, heren. Het is weer Dance Donderdag, dus weer met de veurtjes van de grond.
0: Nou.
2: Ik wil wel een fijne tango huren.
0: Echt, hoor.
2: Dat zijn we verrast, zeg. Succes voor alle lopers en natuurlijk ook voor onze burgemeester Martijn Derks.
0: Ik des noemens net, de inwoners van Beerschot, de burgemeester, goeiedag zeggen. Ja, dat is zeker de zin dat het aandacht is, de botram en smeren, hè?
2: Ik denk het wel.
0: Wie de binnenburgemeester geeft, of dat dan iemand zang als de botram en smeren, zo.
2: Nou, vroeger was het wel zo, hè? Als je een zwiebertje hebt gekeken, dan waren er altijd een hoeshuister.
0: Kwam de dienstmaag, zei ze vroeger.
2: Ja, de dienstmaag.
0: Ja, zo ging dat allemaal, hè?
2: Monique de marketenser is geen dienstmaag, maar wel een marketenser natuurlijk. Dat smeert misschien wel de boterhammen voor Roland de Buxemeester.
0: De mensen toch niet, het echt hoor.
2: Ik denk wel, jojojo. En zie dag aan Justin Timberlake in Can't Stop the Feeling.
0: Hoppakee, gaan we zien.

0: Maar het is ook lekker. Ik ken ze natuurlijk ook op dansen. Zeggen ze met de tandenbos op dit moment door de mondje en hoers. Van links naar rechts, van boven naar beneden. En dan een klonnenzel in de hoog. En ik kan de dag weer beginnen. Doe gluif het nooit, Maarten. Doe gluif het nooit. Ik ga met de oude bekende hier bij ons.
1: Echt hoor?
0: Echt de oude bekende. Dan mogen ze zich even voorstellen. Let op, dat duidt op een bepaalde manier.
2: Gloeiende morgen. Oh. Pa en ma uitgeslopen.
0: Ja.
2: De ultieme weekendverwekkende.
0: Ja, ja.
2: Vol groei wappende. Ja, ja. In album vereeuwigde streephelden van de Limburgse ochtendradio.
0: Ja, ja.
2: Hey, eindelijk weer als ik hier een berichtje uitegelde.
0: Oh,
2: joh, is nou toch wel een vrij somber Easterhofjoh.
0: Ach.
2: Van 2026.
0: Ja.
2: Begint langzaam maar zeker het zonnetje weer door te schijnen.
0: Ja, daar ben ik Piet,
2: voor de Figaro van Egerte,
0: ja,
2: om even contact op te nemen.
0: Ja, duizend goed, joh.
2: Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen,
0: hallo,
2: Pascal.
0: Goedemorgen,
2: hey, met René uit Egerte.
0: Welkom, man.
2: Ja, er is veel gebeurd. Yo. Lang niet meer geweest. Ik ben vroeg dat ik weer bij je ben. En ja, als volgroeier, omdat ik er eindelijk weer ben, alive en kicking van de Simple Minds.
0: Dat is een goede René.
2: Maar dat maakt me wel een veel uit. Fijn om ik weer te huren en te zien. Ik sluit af met het bekende. Hoor ik allebei een Henke draaien.
0: Radio. Radio, dankjewel.
1: Wat blij dat je er weer bent, man.
0: De man met de trom. We hebben de zoer. Ja, ja. Oh, fantastisch. Dat vind ik nou zoer. Dat vind ik heerlijk om dat weer te huren. Dat ken ik goed, hè. Mensen van de eerste oor die nog steeds weten van wat we morgens allemaal doen. En die huren dat natuurlijk bij. René, ik heb geitig gehoord, jongen. Fijn dat ze er weer bus zijn. Een album van eeuwen. Ja, ik kan het allemaal niet uitspreken. Heel veel, hè. Gisteren hadden we ook een uitzending. Onze witte haai Marco Achter. Want die hebben natuurlijk ook mee. Goedemorgen, Marco.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Deze dans donderdag zoeken we een leuke dansplaatje.
0: Ja, zeker.
3: Met ons band uit Nijmegen.
0: Ja.
3: En als dansplaatje dacht ik aan Nena.
0: Nena,
3: man. Dans op de vulkaan.
0: Dans op de vulkaan, hè?
3: En ik zeg weer de groetjes.
0: En
3: radio.
0: Radio, hè. Nog weer een paar kilometers in de bijt natuurlijk van Nijmegen. Lekker door het Limburgse land. Huppakee door de kop. En dan komen we natuurlijk allemaal volgen hier bij L1.
1: Onze eerste vierdaagse loper, Mark van Dijk.
0: Ja.
1: Er is al een mok.
0: Maar is er al een mok?
1: Laten we net weten.
0: Dat mensen niet. Dat is de vroeg is er wel even
1: snel.
0: Ja, dat is in de media. Dat is net Spiegel Gonzales, hè.
1: Ja,
0: handel Lieber. Immers is zeker niet de mok is, maar vandaag weer het storm bovenop Maastricht aan in Airport. Dat is natuurlijk Helmoet Weisse. Heeft altijd een hele mooie weerwaarneming. Maar Helmoet, goedemorgen voor de volgroeier.
4: Eén goede ochtend, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Der zondag. En natuurlijk ook die groene vierdaagse dag.
0: Ja,
4: ook ja, welke plaat zou je daarbij kunnen horen? Ik ga in dit geval voor de Brother Johnson met Stomps. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Weet je wel, een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, dankjewel voor je bijdrage. En dan kijken we ook de meren bij Maarten.
1: Jantje Stultjens, oftewel Otje Oetneer. Daar is er ook een beer. Is wat later als normaal, hè?
0: Oh, dat kan.
1: Ja, ja, hij zegt... de Matador van Garland Jeffries.
0: Matador van... Ja, echt
1: ja,
0: hoor.
1: Ja.
0: Gooi je dan bij je zitten? Had hij gisteren toch al of niet?
1: Nee.
0: Nee? Oh, ja,
1: maar... de Spencer Davis Group.
0: Oh ja, maar keep on running.
1: Ja.
0: Zeker, ja.
1: Stefan Penders dan. Goedemorgen Pascal en Maarten voor de volgeer. En dus speciaal voor de wandelaars van de Vierdaagse... had ik graag de Sintaler met...
0: Welkom in Limburg! Maar is dat niet de plaat die al op release gesteld?
1: Nou, dat zou best wel eens even kunnen, hoor.
0: Met de wat? Gang toe, eens even checken. Pak ik deze even dan bij. Hallo, ben L1.
5: Ja, daar ben ik weer. Johnny Bak is links op de bak.
0: Oh, wacht, hebben ze... Ja, Johnny, doe even op wat normaal.
5: Goedemorgen, Johnny Bak is op deze dance.
0: Sorry,
5: donderdag.
0: Ja, hallo, Johnny.
5: Ik ga hem weer proberen, hè?
0: Ja, met...
5: Jamaican Bam Bam.
0: Oh ja, Jamaican Bam Bam, hè.
5: Dans donderdag. Hey mannen, Rest van Limburg maakt er een schone dag van. Alvast een heel fijn weekend voor mij. Een heel rustig, relaxed weekendje.
0: Lekker, echt hoor.
5: Dus ja, even oplaaien voor de komende week, want dan hebben we weer druk.
0: Och, jee.
5: Eerst wil ik je maakt er een schone van. En tot de volgende keer. De groetjes van Jannie Bakkes links op de bak.
0: Hoi. En ik kwam er nog een ander appje.
5: Maarten,
0: ja.
5: Maarten.
0: Ja.
5: Zet er maar een streepje bij, jong. Donna Summer.
0: Nee.
5: Pascal, sorry.
0: Jadi, was net wel mini-kameraad.
1: Ik ga koffie halen,
0: doe maar alleen. Want ben ik klaar mee.
1: Waarom moet ik er alleen om? Omdat de Nolan Sisters zitten er ook in.
0: Ja, zeker. We gaan een beetje een lekkere positieve wedstrijd van maken deze ochtend. Jannie, dankjewel voor die bijdrage.
1: Ja, zo is
0: Heb ze gecheckt of de Sintaler erin staat?
1: Ja. Staan er niet in.
0: Zijn er niet in? Nee. Oh, welkom in Limburg, de Sintaler. Nou, dan zegt even stabiel. Gewoon even doen. Okay,
1: dat was dus Stefan Penders die ermee kwam. Philip Gijselaars dan. Die zegt, goedemorgen. Ik ga mee met Rob de taxichauffeur. Ik en Dick en Ederij van Frans Teunis.
0: Franske Teunis nou, zegt dat stripje bij je van de Franske Teunis.
1: Dzień dobry, mannen.
0: Ach,
1: ja,
0: is dat?
1: Zegt Poolse Frank.
0: Poolse Frank.
1: Ja, ja, op ieder moment wil je horen. Każdy chwili.
0: Zo?
1: Każdy chwili.
0: Oh, ik ken wel
1: op ieder moment betekent dat.
0: Kipfilet, ik ken ik wel.
1: Van wie denk je dat dat is?
0: Ja, ik denk dat het van Bajeranci of zo.
1: Ja, inderdaad, ja, Bajeranci.
0: Ja, ja.
1: Vooral een leuk nummer voor vandaag, zegt hij. En dan doelt hij denk ik toch ook op de mensen in de Vierdaagse.
0: Zeker.
1: En Ruudje Bouten, ja, die komt met... Ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen ze zeer. Van André van Duin.
0: Ja.
1: Ik denk ook dat dat met de Vierdaagse lopers maken heeft.
0: Stijt er bij, voor alle Vierdaagse lopers. Ja, de Zinderbie inderdaad, doen de voeten zeer. En zeker hebben we dat vanochtend ook gehoord. De dramatische vol van Manuel, de lopende bakker. De uitgelopen is en die zit van weet je wat. Ik loorde dan die andere mensen over allemaal. Ik kan me ook best wel even voorstellen.
1: Peter Meijer die zegt ook Manuel uitgevallen.
0: Ja, dat is ook heel jammer. Echt hoor. We leven met eens mee. Ik kan me voorstellen wie er dan liggen op zijn bed. Oké, die benen allemaal moeig hebben met die gaten in de been. Voor de doorsteken van die bloren. Sterkte.

0: Gamma Gamma. Ik weet niet wat de vertaling is eigenlijk, maar... ben een beetje denk aan de Muppets altijd. Ah, gamma, gamma, gamma. Habba, habba, dabba, gamma. Kwart voor zeven, L1. Desmond en Loesters door de L1 Ochtendshow. En dit is vandaag Dans Donderdag met hele schoene platen... die we al eens hebben gestoord. Het Gein van Tour Limited, Not a Wonderful Days... en de Nolan Sisters. Maar natuurlijk ook nog Donna Summer, maar this time I know it's for real. Yeah. Hot Stuff, zet ook al op een Lieske erbij. En Jamaican Bam Bam. En ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen zo'n zeer. Wie is er met de voeten van de Vierdaagse Lopers deze ochtend, Maarten?
1: Wel goed, heb ik het idee. Ik kreeg nou een filmpje binnen van Peter Meijer. Moet je maar meeluisteren. Dat zijn de Franse militairen waar hij mee bijloopt, zeg maar, op dit moment. En dat gaat hartstikke goed. Peter Meijer heeft een blauw petje op en een groen truitje aan. Dus daar kun je hem aan herkennen. Het groene truitje natuurlijk vanwege de groene maandag, donderdag.
0: En de blauwe ook een beetje van gisteren, hè, want die lopen de dag door. Hè.
1: En ik zie ook in mijn ooghoek dat Mark van Dijk behoorlijk onderweg is. Die zit even te rusten met uitzichten over de Maas met een kopje koffie erbij.
0: Oh, dat duurt ook
1: dus
0: wel, hè.
1: Het gaat goed met
0: zeker een lekker bekje koffie erbij moeten we zeker doen, hè. Wat ik wel opvalt, als ze met zo'n peloton meelopen, dan hebben ze wel een behuurlijk tempo erop zitten, hè.
1: Ja, dat gaat van links, rechts, links, rechts.
0: Ja. Goed, zijn er nog vragen die we vandaag specifiek moeten stellen aan de lopers? Want ja, gisteren hebben we gekeken in het rugzakje. Of er natuurlijk allemaal geen bies hoort en het rugzakje wat er allemaal in hoort.
1: Ik heb het idee van, wat krijgen ze allemaal langs de kant?
0: Oh ja, dat gaan we eens even kijken. Zeker als het wachtenbus. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Paco.
0: Mark van Dijk, de eerste, dames en heren. Even een rustmomentje, jong.
2: Jazeker. Ik zit nu in
0: een
2: boek, lekker langs de boot. Heerlijk.
0: Welkom in Limburg. Ja. Tomatensoep, zeg ik toch, 52.
2: Ja, klopt. Ja, we kregen genoeg onderweg. Hè. Ook veel wandelverenigingen die natuurlijk langs de kant stonden. Er was wat aan te bieden.
0: Ja, maar dat was net de vraag die we ook wilden stellen. Gisteren hadden we natuurlijk over het rugzakje wat iedereen erin kreeg. Wat iedereen erin had. Voornamelijk zat er toch flesjes water in, wat zonnebrandcreme en zo. Maar als ze langs de weg, ja, ik neem maar, ja, de soepster zei het zelf ook al. Wat kreeg ze nog meer aangeboden?
2: Wat kreeg ook een boeien? Wat kreeg dit ook een boeien? Dat is het beste van de...
1: Noem eens wat geks, Mark. Noem eens wat geks.
2: Het geks? Ja, ik heb al cake gegeten, smorgensvroeg. Poffertjes heb ik gezien.
0: Poffertjes?
2: Ja, poffertjes. Die kreeg we ook onderweg.
0: Ja, lekker man.
2: Zeker. En ja, spekjes, dropjes... Komkommer, wortel, dus het gekke deed op te nemen en we kregen het wel.
0: Maar het is wel allemaal gezondje wat ik huur door, hè?
2: Ja, af en toe niet, hè?
0: Nee, ze zetten ook af en toe met de frietkrom door, met de speklappen bij je steed, dat zal toch wel niet.
2: Ja, ik heb er ook gezien met hamburgers.
0: Ja, dan kent ze maar gewoon op lopen, dan krijgen ze veel calorieën van binnen, hè? Hé, wie lang duurt de rust hier nu?
2: Nu een
0: kwartier
2: ongeveer.
0: Een kwartier, dat lekker door, jong. Dat is prima, dan spreken we die straks weer, Mark.
2: Oké, prima.
0: Hoi, hoi. Mark van Dijk.

0: je fans. En wat zit er dan altijd?
1: Hij kan zelf het beste.
2: Ja. Dag en voorwaar richting Kullen. Richting Kullen. En deze mooie dance donderdag. Uur aan de half uur stijl door Torben Klein.
0: Torben Klein, hè?
2: Torben Klein had een lekker dansnummer geschreven en gezongen natuurlijk. Genaamd Zuidstadmädchen.
0: Zuidstadmädchen.
2: Oh. Der werd weggebracht.
0: Ja.
2: De rest huren voor alle nieuwe. Allemaal waar. En een schöne dag. En radio.
0: Radio.

0: zo bij ons in de tuin. Die paraplu met allemaal die wedstrijden. Zo had ze de ruik aan die paraplu. Dacht ze, oh, dat zien die zak van opa die eraan hangen. Oh. Maar goed, het is allemaal weer goed gekomen hier. Huppakee, Marusco, Hibi, Alleen in de Ellen Elton Show van deze dag. We hebben met een ganse karavaan gewoon door Limburgse landen de Nijmeegse Vierdaagse. En de eerste lopers hebben we alweer in de uitzending gehad. Zijn of de Hans Wildeboer filmkit gemaakt?
1: Ja, dat klopt. Ja. Weerwaarneming vanaf de Vierdaagse ook.
0: Dat ben nu fantastisch natuurlijk. Maar René Thomas is ook alweer. Ik denk dat hij weer naar Arnhem moet. Ja. Dat hij wel een beetje goed doorkent. Gisteren hebben we niks van gehuurd. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas Klamaarten, René Rutsen.
0: Hey, Geneke.
2: Dat is donderdag.
0: Ja, dit is het.
2: Dan ga ik toch ook voor Kenny Loggins met Footloose.
0: Footloose, hè.
2: Leuk om meer te horen.
0: Ja, zeker.
2: En vooral op te dansen. Ik zou zeggen, almost one a dag. Alvast een fijn weekend. En bis volgende week, Radio.
0: Dankjewel, Geneke Thomas van de bijdrage deze ochtend. Bij Footloose van Kenny Loggins kon ik weer eentje erbij zetten. Dan heb ik hier Frank de Tank. Frank, goedemorgen. Ja, Frank de... Hallo? Hallo? Frank.
3: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen, Frank.
3: Ik heb dans donderdag zo. Ik graag willen horen Tina Charles met Dance Little Lady.
0: Dance Little Lady, ja, ja. Dat vind ik een goeie, hoor. Dankjewel. Kom maar zeker erbij zitten. Bedankt voor die bijdrage. Wat nog meer?
1: Ik heb hier Roland.
0: Roland.
1: Die komt met I Wanna Dance With Somebody van... Whitney Houston.
0: Dat weet het niet, hè?
1: Ja, dat weet toch wel, niet, hè? Geertje Steeks, grote vriend, Donna Summer.
0: Nee.
1: Jazeker.
0: Echt hoor. Ja, maar welke Donna Summer? We hebben er twee gehad, Stefan en die andere, This Time I Know For Real. Mocht er even van door, denk ik. Ja, zo meteen. Nog eens even door, B.L.1.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De vrijtafconcerten van André Rieu hebben Maastricht opnieuw een flinke economische impuls gegeven. Maastricht Marketing verwacht dat de concertreeks de stad tientallen miljoenen euro's heeft opgeleverd. Een supermarkt in Beek is gisteravond overvallen. Een kassamedewerker werd met een wapen bedreigd en de dader gingen met de nog onbekende buit vandoor. En na een urenlange zoektocht heeft de politie gisteravond in Amerika een verdachte aangehouden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
3: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
4: En jij werd opgehaald met de helikopter?
3: Ja, bijna iedereen.
2: De organisator van de wattocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
5: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
2: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden.

0: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
1: Bent u onzeker op uw fiets? En bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
2: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
1: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
3: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtend.

0: En die zit alweer heel vroeg onderweg te lopen voor de Vierdaagse. Groot applaus voor al die deelnemers. En zeker voor de mensen die vandaag ook wel langs de kant kon kieken. En de deur straks weer de burgemeester van Beersel, Martijn Dirks, is onderweg. Die gaan we straks weer volgen. Mook en Middelaar. Oh, ik zag net al wel beeldjes binnenkomen van Hans Wildeboer. Die staat ook al te kieken door. Daar heb ik een filmpje van gemaakt. Dat stik ook eens in de buurt. Best wel dat we even weten. Kunnen misschien contact met zich opnemen. Misschien best wel iemand de mensen toch in aanmoedigen. En neem ze wat Limburgse hapjes mee. Specifieke Limburgse.
1: Fly.
0: Een lekker stukje fly is ook niet verkeerd, hè? We hoorden al dat de hamburgers uitgedeeld werden. Soep, nummer op. Die kon ze gek niet verzinnen of die kregen ze dan maar wel binnen. Een lekkere wortel of een appel of een peer. Ja, dat is allemaal heel fijn om dat allemaal te huren. Maar goed, wat we ook nog op stuk zien deze ochtend, dat is natuurlijk de vergloeier. En daarom zeggen we goedemorgen tegen Dennis Thomassen.
2: Mijn vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
2: Ik wil graag bijdragen met Whitney Houston en? Met How Well I, Will I Know.
0: How Will I Know voor Whitney zitten we
2: erbij. Twee zijn er weer.
0: En?
2: Radioa.
0: Radioa, dankjewel. Een grote vriend voor de bijdrage deze ochtend. Nou, er zijn nog mensen die gans op de andere kant zien. En die zitten dus gewoon ergens in Spanje bijvoorbeeld. Eén daarvan, dat is Roel de Jong. Die maakt het natuurlijk alleen maar via de radio mee. Dat we het vandaag veelvuldig hebben over de Nijmeegse Vierdaagse. Roel, goedemorgen. Waar zit ze?
3: Hey, Maarten en Pascal.
0: Hey,
3: goedemorgen. Ja, ik ben weer in Spanje, dus ik zou zeggen, ga voor wonderful days. Want waar is het niet mooier dan in Spanje? Als je nog drie keer per week komt.
0: Nou.
3: Vanavond lekker terug en dan zegt deze jongen, weekend. Ben er dinsdag weer. Ik heb even een paar dagen vrij hierna. Doei doei.
0: En laten we ook zien de Spaanse zon die weer een knallen is, hoor. Maar dat is niet normaal. En vanochtend even terug.
1: Je is al drie keer deze week in Spanje geweest.
0: Ik vroeg me af en toe wel nog een keer een uur aan een zwembad gelegen heeft, toch?
1: Oh, ik denk dit.
0: Ik denk alleen nog de douche gesprongen en voor de rest is een bedje. Maar goed, dat maakt niet zoet. Roel de Jong, dankjewel, man.
1: Ik moet even corrigeren.
0: Wat?
1: Whitney Houston werd aangevraagd.
0: Ja.
1: I Wanna Dance With Somebody.
0: Ja.
1: Staat al in de lease.
0: Oh. Dat is niet goed, hè? Als ze net huurt, dat zoemertje, dan is het oei oei. Met een vingertje. Maar heb ze gehoord gedaan, jongen? Of was er wel zelf in achtergekomen?
1: Ik was er zelf achter.
0: Ben trots op dit. Ik ben echt trots op dit. Nou, heb zonder het meer in het teutje.
1: Ja, wie Laurens, onze beerman. Girls van de Moments of Whatnot.
0: Dat is een zoemplaat, zeker.
1: En Tim Suiker zegt, doe mij ook maar...
0: Welkom in Limburg van de Sintalen.
1: En Patrick Maas ook. Allemaal voor de Vierdaagse lopers natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En Hardy zegt, doe mij maar Donna Summer met Hot Stuff.
0: Hot Stuff, gooi weer een stepje hier zitten.
1: Marie Zijlstra zegt, Frans Teunis met Ich en Dich.
0: En
1: iedereen. Omdat vandaag met dit nummer het Sunke weer gaat schienen misschien. Frans is zonder sympathieke man en ergens is dat er altijd spaas en plezier is, zegt hij. Ja, dat klopt. Dan heb ik Jean Baudelier nog. Die zegt, goedemorgen Maarten Pascal voor de volgloeier. I Wanna Dance With Somebody. Van Whitney.
0: Van Whitney, dat weet je niet. Hoppakee, zitten we Whitney met een stripje erbij.
1: Ja, die staat er al in.
0: Ja, dat zeiden we toch al net. Maar dat maakt niet zo goed. Ik kan hem wel een stripje bij zetten. Maar

0: Je bent wel. Zal ik beginnen laten huren, hè?
1: Ja.
0: De zomer.
1: Jammer, Jean.
0: Haha, maar ze hebben nog even de 10 uur. We gaan door tot 19:30 en gaan we dan pas draaien. Eerst komen we nog naar Marcel Tegelaars. Goedemorgen.
2: Hey, mannen.
0: Hey, ja,
2: Marcel. Marcel, de containerchauffeur.
0: Hey, containerchauffeur.
2: Ja, dat is één voor je.
0: Fijn, man.
2: Oh, mannen, lekker. Nog 2 dagjes werk en dan lekker 3 weken vakantie.
0: 3 weken, Bob komt.
2: Maarten?
1: Ja.
2: Maarten?
1: Ja.
2: Maarten?
0: Hey.
2: Zet dan maar een streepje bij. Kom naar zomer.
0: Nee.
2: Radio, hè.
0: Yes. Ja, dat is vrienden.
1: Ja, doen, ja.
0: Mira zich hebben in de gaten, hè, Maarten. Jongens. Nou, het geeft de goede kant in voor Maarten met zijn Donna Summer. Maar goed, als ze ook in de gedachte had, Whitney Houston en What a Damn Somebody, dan moest ik nog even een angelpleetje verzinnen, want die is tijd al op een liedje erbij. Zo meteen een film hier, hier in de ochtendspectakel op L1. Maar hier schoppen nou Lily Wood en The Prick met de Pray You See. Fijne loopplaat voor de Nijmeegse Vierdaagse.

0: It's the Prayer and Sea van Lilywood, EBLN en de Ellen Dalton Show. Kwart over zeven geworden en we gaan door naar Henkie Leen, dat is onze taxichauffeur. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
1: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Hallo Henkie.
1: Ja, vandaag in de doordraai donderdag.
0: Ik
1: iets voor Neil Diamond, Sweet Caroline. Fijne dag in de studio en tot morgen. Radio, hè?
0: Radio, dankjewel.
1: Ja, heren, gistermiddag.
0: Ja, daar had ik een gast voor. Had er ook nog even nepagenten in Blieren.
2: Ja,
0: dus even opletten,
2: joh.
0: Ja, ja, daar moesten ze zeker mee opletten, mensen. Marisje Magiels nog een keer. Goedemorgen, van nou weer.
3: Hey, goedemorgen, mannen.
0: Ja, Maries.
3: Klopt inderdaad. Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody staat erin.
0: Staat erin, joh.
3: Maar die plaat wat Dallas Thomas aanvraagt van Whitney Houston. How Will I Know, dat is een hele andere plaat, hè.
0: Ja,
3: dus,
0: ja, ja,
3: die staat er nog niet in, mannen.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dat hebben ze gewoon opgelet,
2: maar. Maar dat was wel eerder aangevraagd.
0: Inderdaad. Ja, dit is allemaal
2: niet doorheen. Moet je opletten, Maurice.
0: Ja, het schijnt doorheen lopen, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Er is allemaal veel te hel mee te zingen, denk ik, in de auto, hè.
2: Ik denk het ook. Ja, ja.
0: Laten we eens kijken wat er nog meer mee gaat zingen deze ochtend. Dan was het er het liefst op doen.
2: Robert Loke, die gaat mee voor Girls.
0: Vonden ze... Ja, we met de Berenman mee.
2: Jean Baudelier komt nog even terug. Die had het over I Wanna Dance With Somebody, dus. Dit wordt nu toch echt Donna Summer. Met This Time I Know It's For Real.
0: Ja, tuurlijk.
2: En Eddie Knaken, die zegt... Ik dacht aan Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
0: Lionel Richie,
2: ja,
0: met Dancing on the Ceiling.
2: Dat is het.
0: Dat is prachtig natuurlijk. We gaan langzaam een klein beetje de balans opmaken. En dan gaan we zo meteen eens even kijken welk pleitje hoe duidelijk geworden is.

0: eerste kilometers waar in de beide hebt, zodat de rucksacks gevuld is met allerlei lekkernijen. Maar ja, het hoort zeker niet mee te nemen, hè. Langs de vierdaagse route door de Christen van alles christendom meegegeven. Het zou zomaar zien dat ze daar door het Limburgse land kunnen. Dus een klein lekker stukje vlaai, je hebt te vlaai. Slaag om ze allemaal niet op zitten, want de veld is oefenaar. Kwak, heb ze de box gevallen, hè. Dan moesten die wel gewoon een stoomriegel brengen. Maar die doen 20 over 7, dat is L1. We zijn nog steeds een kieken in nog deze dans donderdag. Welke plaat hebben we erop geknallen? En laten we dan eens kieken naar John, hè. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, John.
1: Goedemorgen, goeie warmvies.
0: Goedemorgen.
1: Ik wens natuurlijk wel iedereen een hele fijne dag verder.
0: Hele fijne dag ook,
1: en
0: joh.
1: Voor de mensen die binnenkort vakantie krijgen, we een hele fijne vakantie. En hopelijk is het wel snel om, want dan kunnen wij weer gaan, hè. Hele fijne dag, ja. Jongens. En radio waar. Goedjes. En voor de volgende jaar kunnen we gewoon met de meerderheid, hè. Van als sommer.
0: Ja.
1: Stof. Goedjes. Radio waar. Hoi, hoi.
2: Wat stof hoor ik.
0: Ja, ik hoor het gewoon. Ik heb het ook al gehuurd, hier.
2: Oh, gelukkig. Nee, dan is het goed. Zet maar weer stripje erbij. De het het over minste terugkomen van vakantie.
0: Ja.
2: Er is immers truc.
0: Wie?
2: Josje Rook!
0: Josje Rook!
2: Ja!
0: Gin Dobre Jos!
2: Gin Dobre Jos, goeiemorgen, zegt hij. Ik ben weer in het land, auf Wiedersnitzel en Radioa. Hij zit in de trein met zijn vrouwtje richting huis.
0: Ik zit inderdaad, ja. Jongen. Ik was al een beetje in het zoomen, maar ik zit inderdaad de logo van de trein er stond. Dus hebben ze heel veel weg geweest weer. Oh, dat is gewoon dat we terug
2: steeds zijn ze geweest.
0: Even dat in de just.
2: Oh, morgenochtend is ze er weer.
0: You status nights of je wens ze wel, hè?
2: Yes, yes.
0: Nou, gewoon begonnen een beetje de balans opmaken. Want zometeen, nou, deze gewoon een de plaat van vandaag op deze dansdonderdag.
3: Het is zomer. Het is zomer.

0: waanzinnig. Noord er nog binnenkomen. Hallo?
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
1: Goedemorgen, Louis Wappies. Ja, Frans Viers op de Valrebo nog bij. En ja, ik ga ook voor naar Summer.
2: Ah.
1: Het hot stuff.
2: Dankjewel, Frans. Radiwa.
0: Radiwa. En Desmond geworden. Nou, laat ik gefeliciteerd, joh.
2: Lekker. Dat is gewonnen
0: vandaag, hè. Nee, maar zag ik niet vandaag.
3: Maar dag is het niet, hè?
0: De ganse dag. Het een goede zin, hoor. Donna Summer is het geworden. Stijn vandaag weer de bier op ons Spotify-liesje. De volgende uur 26.
2: Ja, de raakste kans vanaf.
0: Donna Summer, duid me jij mee. Want dat is, ik krijg dan een hele rare smaak van in de morgen.
2: Ach, houd
0: erop. Speciaal voor dich, Maarten. Zet hem op het Spotify-liesje de bier.
2: Lekker.
0: Bier de Vurgeluur, uiteraard op L1, Liefde van Limburg.

0: grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de Vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets, Pallen in Wurselen.
1: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Hé, mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het nu? En toen heb ik me één keer gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
1: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Het alleen nieuws van 7:30, waarin we de balans opmaken van de vrijheidsconcerten, Maarten.
13: Ja, klopt, want die hebben Maastricht opnieuw een flinke economische impuls gegeven. De 12 concerten trokken zo'n 150.000 bezoekers. Hotels zaten vrijwel allemaal vol en ook winkels, cafés en restaurants profiteerden van de drukte. Maastricht Marketing verwacht dat de concertreeks de stad opnieuw tientallen miljoenen euro's heeft opgeleverd. Na een urenlange zoektocht heeft de politie gisteravond in Amerika een verdachte aangehouden. Die had zich verstopt in een akker aan de Peelheideweg. Bij de zoekactie werden diverse politieeenheden, een politiehelikopter en een burgernetactie ingezet. De man wordt verdacht van een strafbaar feit. De supermarkt in Beek is gisteravond overvallen. Een man bedreigde een kassamedewerkster met een wapen en ging er met een nog onbekende buit vandoor. Niemand raakte gewond. De overvaller vluchtte in de richting van Maastricht-Hagen Airport. De politie is een onderzoek gestart en roept via Burgernet op uit te kijken naar de verdachte. Door de lage waterstand in de Grensmaas zijn bij Koeweide zo'n 140 gedumpte autobanden ontdekt. Die kwamen tevoorschijn in een drooggevallen geul en zijn inmiddels opgeruimd. Vermoedelijk zijn ze illegaal in de rivier gedumpt. Ook op andere plekken langs de Grensmaas zijn de afgelopen jaren vaker grote hoeveelheden autobanden gevonden. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met geregeld zon. Op een enkele lichte bui na blijft het droog. En bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden.
12: Alleen verkeersinformatie, Margriet. Goedemorgen, wat is aan de hand?
14: Goedemorgen.
12: Hallo.
14: Er staat file op de A2 en zuidelijke richting. Voor het Vonderen staat het al helemaal vast.
12: We hebben even naar gekeken. Inderdaad, obstakel op de weg, zoals het heet. Duurt ongeveer 10 minuten.
15: Liefde voor Limburg, dit is L1.
16: L1 Ochtendshow. Goedemorgen.

0: Peter Meijers in Limburg aangekomen, hier we net. Dankjewel voor die appje. Zometeen gaan we een uitzending halen. Hoe is het, Stephanie Mills? Met Never Knew Love Like This Before, de Ellen Austin Show. We hebben de lopend volgen van de Nijmeegse Vierdaagse. We hebben ook even gaan kijken op dit moment wat er allemaal aan de hand is in de wereld.
1: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen vandaag in de wijk De Esch in Rotterdam. Daar geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet het in na jaren van de grote overlast in de buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niet in. Het verbod komt er na jaren van klachten uit de buurt.
2: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
3: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Het verbod geldt niet voor bewoners, bezoekers en mensen die werken in het gebied. Ieder ander kan van de politie een bekeuring krijgen.
4: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux. Volgens lokale autoriteiten gaat het om een voorzorgsmaatregel. Er zijn nu al zeker 12.000 mensen geëvacueerd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Soumos en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare en honderden brandweerlieden bestrijden dat vuur.
0: Droogte leidt ook tot een groter risico op natuurbranden. Vrijwilligers van de brandweerpost Kuinderen ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Ze koppelen brandweerslangen aan enorme sproeiers, zodat je ook je gezond sproeit, maar dan in het groot. En daardoor houd je een gebied nat en zal de brand zich niet uitbreiden, zegt de boswachter.
5: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het op een hele moeilijke terrein delen, kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem één keer hebt liggen, is dat een kwartiertje.
0: Het systeem kan ook preventief worden ingezet bij grote campings en natuurgebieden. Het kan vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen.
4: Terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, staat FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is het Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Middenvelder Seruki staat in de basis, net als weer fitte Wout Weghorst, zegt de trainer Van der Brom.
6: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie over.
4: Nou, en ook Ajax moet weer aan de bak, hoor, in de Conference League dit keer. Ja. Het Servische Vojvodina is de tegenstander. En dan gaan we voor het eerst het spel van Ajax zien onder de nieuwe Spaanse trainer Michel natuurlijk.
0: Ja, zeker. Nou, we zien benieuwd wat het allemaal gaat weer. De 23e vandaag, wat gebeurt er nog meer? Het gerechtshof doet uitspraak tegen 4 verdachten van de moord op Onno Kuut in 2009. De Amerikaanse rechter kijkt naar dagvaardingen die de regering heeft verstuurd aan de journalisten van de New York Times. En de Europese Centrale Bank die neemt een nieuw besluit over de rente in het eurogebied. Zien we gaan als Biegeproot in het L1 Media Overzicht.

0: Wie zal het zien met Peter Meijer? Hebben we al berichten? We zuurden dat er een mook was.
1: Ja, hij is in Mook en hij ziet daar van alles natuurlijk. Hij is in ieder geval Mook binnengelopen. Daar hebben we een foto van en bewijs. Kijk, daar gaat hij. En daar heb je ook weer dat bordje met die soep, hè?
0: Ja, de soep, dat is toch het, hè? Jazeker.
2: En hij... De Vierdaagse van Nijmegen.
0: En wat is dit?
1: Ja, dit is de grote rustplaats. Dan kom je zeg maar vanuit Nijmegen richting Mook gelopen. En dan kom je zo'n grote rustplaats voorbij. Dat is zeg maar aan de dijk daar. Daar heb ik ook jarenlang gestaan met L1. Ik weet precies welke spot het is.
0: Ja.
1: En ja, dat is prachtig.
0: Dat brengt herinneringen boven, Maarten.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: En je hebt de keuze uit 85 Dixies. Of nee, Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jazeker. Keuze is keuze.
0: Ja, welk nummertje heb je gehad? Nee, maar L1, hè? De eerste.
3: Ja, wel even gezocht, maar gevonden.
0: Welkom in de uitzending. Hoe is het met de beentjes, met de voetjes?
3: De voetjes zijn goed, de beentjes zijn goed. Dus het ziet er op zich goed uit, ja.
0: Je hoort bij de kanjes die nog over is, want Manuel de rijdende bakker heeft dus daar hebben ze het gehuurd, hè?
3: Ja, dat ging natuurlijk onder onze volgers als een lopend vuurtje in de rond.
0: Zeker. Ja, jullie zijn elkaar ook wel een klein beetje aan het volgen, want gisteren heb je natuurlijk ook weer met Ingrid Breugemans, hebben we weer een lekker onder onsje gehad. Ja, die is ook zo ontzettend positief elke ochtend. En ook even jou de vraag van, wat kom jij allemaal onderweg tegen? Wat heb je allemaal al aangenomen van de mensen aan de kant?
3: Oh, je kan van hapjes, fruit tot broodjes tot... je kan het gek niet verzinnen of het wordt aangeboden.
1: Ja, heb je al ooit iets geks gezien waarvan je denkt van dit ga ik echt niet aannemen?
3: Nee. Het is wel allemaal eetbaar. Ja,
0: maar geen Chinese rijsttafel?
3: Nee. Dat toch niet. Maar kon je wel langs de route wel krijgen, ja.
0: Dat is wel mooi om met de voetjes weer op het Limburgse land te staan, hè?
3: Ja, geweldig. Voelt gelijk als thuiskomen.
0: Ja, en het weer, we hebben het er al vaker over gehad. Het zit ons toch allemaal mee, de regendruppeltjes, die blijven lekker boven in de lucht. Maar neem ons even mee, doe eens even de weerwaarning live op de radio, Peter.
3: Ja, zeker, dan gaan we dat gelijk doen. Als ik hier voor me kijk, dan zie ik allemaal hele fitte lopers. Maar als ik dan even naar boven kijk, zie ik toch een grijze lucht.
0: Oeh.
3: Weinig wind, wel een graadje of 20. Maar we hebben vanmorgen al een paar spatjes gehad.
0: Oh, toch wel?
3: En de kans dat er vandaag nog een paar spatjes komen is aanwezig. Maar we bekijken het positief. En ik hoop dat het zonnetje vanmiddag ook mee eventjes zich laat zien.
0: Ja, maar het ponchootje hopen we dat we niet aan hoeven te doen. Hoor. Dat is zo klef, hè, dat ding.
3: Gisteren hebben we wel even aan moeten doen. Ik heb het dan nog een bui. Ja.
0: Wat heb je nog meegemaakt gisteravond van de feest? Of ben je ook heel snel weer teruggegaan naar je mandje?
3: We hebben gisteren nog een uurtje naast te kletsen met Ingrid en Mark op de wedren. Dus hebben we de dag afgesloten en toen is iedereen naar zijn eigen dingetje gegaan. Ja,
0: ja, lekker. Ik zie daar de foto ook weer. En natuurlijk waren we gisteren allemaal in het roze. Je hebt nog iets blauws aan, wat natuurlijk ook hoort bij de dagen, zeg maar. Maar de dag van vandaag staat helemaal in het teken van groen. Wat heb jij een groene kleur aan?
3: Ik heb vandaag ook een groene shirt aan.
0: Kijk, nou, dat vinden we mooi. Ja, dat hoort erbij natuurlijk. Ja. Hè? Nou, de komende kilometers, hoeveel moet je er nog vandaag?
3: Ik denk dat we nu 12, 13 hebben gehad. Dus nog 27.
0: Je moet al in een dikke maat en dan krijg je nu al. Hey, maar kunnen we jou verblijden met een beetje lekkere Julio Iglesias.
3: Ah, dat is heel leuk.
0: Ja, dan gaan we het even doen. Peter, dankjewel, hè.
3: Oké.
0: Tot morgen. Hoi.
2: Zomaar niet van L1.
0: Is zo moeilijk, hè. Julio Iglesias, Quiero, Yusunobi, L1 in de L1 of

0: Lekker vooral die lopers die op dit moment Mook binnenkomen. En we hebben ook filmpjes vernoemd Mook hier bij L1 in de L1 Ochtend Show. Julio Iglesias met Quiero. 10 voor 8, de weerwaarnemingen. We huren net al, klein spatje kan er af en toe uit de lok vallen. Ja. Oeh, ben
1: benieuwd.
0: Ja.
1: Hebben wij een echte weerwaarnemer in Mook?
0: Ja, oh.
1: Er is ook al op de been.
0: Antje?
1: Ja, dat is hem. Antje Wildeboer. Moet ze maar loesteren.
2: Goedemorgen, luisteraars van L1 Radio. Hier vanuit Mook. We hoort Mook, waar de Vierdaagse van Nijmegen doorkomt. Bij 15,6 graden. En nog droog. Hopelijk dat het zo blijft voor de wandelaars. En vanuit deze plaats wens ik de wandelaars veel wandelplezier aan de luisteraars van L1. Een fijne dag.
0: Inderdaad, dankjewel man voor een mooie filmpje. Ja, moet je eens kijken wat ze lekker doorlopen door. Hè. Oh, sommigen hebben de officiële shirtjes aan hè, met Vierdaagse Nijmegen erop staan.
1: Dat staat midden in mijn hoekje, daar heb ik ook wel eens gestaan.
0: Heb je ook al gestaan? Daar hebben ze ook gestaan doen. Hè?
1: Dan staan die wegwijzersbordjes daar de 30 kilometer, daar de 50 kilometer naartoe. Die gaan daar een beetje uit elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Want de 30 die komt natuurlijk eerder in Nijmegen aan dan de 50. De 50 die loopt dan helemaal door Limburg.
0: Het knooppunt van de Vierdaagse, om het zo te noemen. Jazeker.
1: Ja, eventjes tussendoor. Mark van Dijk is inmiddels in Plasmola.
0: Is al een Plasmo. Wie weet ze dat?
1: Nou, daar krijgen we allemaal bewijzen van natuurlijk. Hè? Nou. Hij heeft ons weer een foto gestuurd. Kijk, daar is hij. Plasmolen.
0: Daar is hij, Plasmolen.
1: Het staat er gewoon echt. Dus hij loopt behoorlijk door. Hij loopt echt ook voor op Peter Meijer, die we net aan de lijn hadden. Hè? Want die was net in Mook aangekomen.
0: Ja, joh. Ik kan zo niet allemaal op hetzelfde moment op hetzelfde punt zien. Dan loopt ze overheen. Hè?
1: Nee, zo is het, zo is het. Maar laten we ook eens eventjes naar het zuiden van onze provincie gaan. Op het dak van Maastricht Hagen Airport staat Helmoet Weijsen.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vanavond Zuidoosten, starten we een bijna kopietje van gisteren. We hadden gisteren te maken met half tot zwaar behoorlijk weer. Vandaag kunnen we gerust stellen dat we te maken met zwaar behoorlijk weer. Verder zien we nog kleuren ons verschijnen in die bewolking. Als we van Zuidoosten richting het oosten gaan, zou daar eigenlijk de opkomende zonwaarnemer moeten zijn. Dat is helaas niet het geval. Hij heeft niet de kracht en de sterkte om erbij te prikken. Wel voorziet ons de zon vandaag van 15 uur en 45 minuten aan daglicht. Hij eindigt de reis vanavond om 21 uur 35. Je merkt iedere dag dat het een stuk minder wordt. Ja, als we van het oosten richting het noorden gaan, zien we ook daar die zware bewolking die goed waarneembaar is. We hebben vandaag te maken met een westenwind, zwakke wind moet ik erbij zeggen, met behoorlijk wat windvlagen. Het is droog, beloven we droog te blijven. Het blijft wel een bewolkte dag, dus maak er iets moois van. Wens je verder fijne uitzending. Radio, hoor.
0: Helmut Weijsen van Maastricht Hagen Airport. Dankjewel voor je weerwaarneming. Inderdaad, Lotte, we hopen dat die drone er van boven in de honger komt.
1: Ik verwacht dat het een beetje druk.
0: Ja, ik voor.
1: Ja.
0: En de laatste is natuurlijk André van Maris.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze donderige morgen van Oetegrashoek de weerwaarneming. Het is weer behoorlijk vanmorgen. Het zit goed dicht. Zon is er geen te bespeuren. Er is een klein beetje wind, zoals je kunt zien. Mm-hmm. Het is niet veel.
0: Nee.
4: Op het moment is het zo'n 14 graden ongeveer. Droog. En dat zal vandaag de ganse dag ook wel blijven.
1: Precies wel.
4: Mm-hmm. De zon gaan we in de loop van de middag wel zien. Dan gaan we op naar 3, 24 graden, misschien wel 24 op plaatsen. Al met al geen verkeerde dag weer vandaag. Ik wens ik in de studio ook een hele fijne dag. En radio.
0: Fijn door de serene rust hoor. Dat ze dan kieks allemaal in mogen middelaar. En de plasmolen wordt allemaal hartstikke druk is. Hè? Heerlijk is dat allemaal. Dankjewel. De weerwaarneming voor vandaag hier bij L1. Morgen door het weer. En zo komen we even door een stetje van lol en plezier. Dat doen we met Van Gelder, jouw supporters. Blijven goed in de L1 Ochtend Show.

0: Sparta.
1: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
5: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
5: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen. Maastricht.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vrijdagconcerten van André Rieu hebben Maastricht opnieuw een flinke economische impuls gegeven. Maastricht Marketing verwacht dat de concertreeks de stad tientallen miljoenen euro's heeft opgeleverd. Een supermarkt in Beek is gisteravond overvallen. Een kassamedewerker werd met een wapen bedreigd en de dader gingen met de nog onbekende buit vandoor. En na een urenlange zoektocht heeft de politie gisteravond in Amerika een verdachte aangehouden.
4: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
6: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
5: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
7: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
5: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden.
8: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
9: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
10: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
11: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, €7. En AH donuts,

0: safe. Loopsafe kunnen we beter zeggen. Zeker op deze dag dat we door Limburg komen. De Nijmeegse Vierdaagse zijn in de L1 Ochtendshow volgen we dat uiteraard.
1: 15 pupsje uit in ogen.
0: Pas me vroeg vanochtend.
1: Spring maar uit in warme bed.
0: Misschien wel ergens anders geslopen.
1: Ga

0: in de Limburgse Daagjes. Straks bij ons in de uitzending de burgemeester van Bezel, onze razende reporter tijdens de Vierdaagse. Martijn Derks zit hoeven na afgelopen week op de Merkt hier op Ruiven. We hebben dat bewezen van. Hij staat er met de L1-microfoon en de koptelefoon op. De oerwermers. Nou goed, de temperatuur werd vandaag 23 graden. Lekker temperatuur komt door te wanjelen. Heerlijk.
1: Weet ik wel.
0: En zoet, er zat ook een lekker drafje in vandaag, hè? Niet normaal, hè? Jongens, jongens,
1: jongens. Mark van Dijk is behoorlijk onderweg, hoor.
0: Nou, dit is goed. De zon in Plasmolen, zo ging, hè?
1: Ja, ja, ik heb ook weer beelden binnen van...
0: Heb ze beelden? Ja, heb ze beelden binnengekregen? We hebben niet jongen wat we hebben.
1: Ja, we hebben best wel veel binnengekregen van hem. En hij stapt maar door en stapt maar door daar in die plasmolen. Ik dacht dat dit plasmolen was.
2: Goedemorgen. Welkom bij Malle Jan.
1: Zie je dat?
0: Welkom bij Malle Jan, hier zit. Dat zijn nog vooral die liedjes die ze er huurs. Ja. We hebben er nog niet veel gehuurd, maar nu kwam er even net eentje binnen. Wat en groene t-shirts.
1: Ja, dat valt me ook op. Maar wat me ook opvalt, dat inderdaad overal tegenwoordig wc-wagens langs de weg staan.
0: Moet toch wel eens netjes. Want anders steeds als bij een huntje te piezen langs de weg. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben.
3: Wij volgen ze. De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: De eerste beelden zijn al binnen. En we gaan maar eens even kijken of we Madeline kriegen. Mark van Dijk, want het hebben we afgesproken. We hebben No Agur even bellen. En straks gewoon 8:45. Dan is de burgemeester van Bezel op zijn plek. Hey, Markie. We zien van alles door. En we zien ook, we hadden het net met Maarten ook over, dat er ontzettend veel van die plascabine stoon.
4: Ja, klopt. Die zien overal langs de route goed netjes te vinden. Dus aan plassen geen gebrek.
0: Ja, wild plassen, €100 voor kost het vandaag.
4: Ik dacht 150, hè?
0: Oh ja, dat moet ook niet doen. Allemaal dus, netjes halen, hè? Ja, allemaal netjes halen.
4: Ja, precies.
0: Hey, wie geeft dit met de beentjes, jong?
4: Het geeft prima. Twee blaren. En geen spierpijn, dus we gaan goed door.
0: Heb ze dan van zo'n tubus, was ze dan op die beensmeers, op die spier om die een beetje warm te haaien? Of heb ze beenwermers om?
4: Nee, nee. Ik heb van die... af en toe kunnen we de spieren in wat spuiten met spul.
0: Oh.
4: En dat is lekker verzachtend voor... de kreutjes.
0: Het is ongelooflijk dat er van alles te vinden is. Hè. Vroeger, die 108 jaar geleden voor de allereerste keer meedeed aan de Nijmeegse Vierdaagse, die hadden dat allemaal natuurlijk niet. Hè. Er stingen ook niet meer langs de kantje. Er waren de Ierse, er waren de Dyads die begosten. Was ze dat nu

0: Dus het werd steeds en steeds professioneler. Ja. Overal toiletjes en ook de ontvangst met de telefoons is steeds beter. Overal van meer masten, want vroeger was het ook een drama. Kreeg ze gewoon helemaal geen contact. Hè. Zo vallen we een DJ die ze net tegenkwam. DJ Malle Jan, zoeg ik.
1: Ja, volgens mij wel. Ik durf het niet meer te zeggen, want ik heb er nu ondertussen alweer 10 gezien onderweg.
0: Dus, ja, iedere derde geluidsinstallatie heeft het boetestoorn hebben gegaan.
1: Ja, zo is het. Al muziek geen gebrek.
2: Mark, wat is jouw gemiddelde kilometerloop per uur?
1: Normaal gesproken is het 6,5, maar ja, natuurlijk door de drukte moet ik af en toe inhouden. Dus het zit rond de 6, denk ik.
0: Ja, goede kilometerteller in de gaten houden, jong. Want de mosselen gaan van een aantal kilometers. Wieveel steekt het bordje voor dicht als je denkt van nou, dat moet ik nog doen?
1: Ik word net de 20 gepasseerd.
0: Oh, dat vind ik toch wel een applausje beurt, ja. 20. Hoppakee, dat is knallen, jong.
1: Ik zit nu net naar Milsbeek en ik ga nu onderweg richting Gennep.
0: Milsbeek al voorbij, want ja, dat had ze zomaar kunnen zien. Want ik heb een berichtje gekregen van de burgemeester van Bezel, Martijn Derks. En zei Pascal, ik ben vanaf 8:30 in Milsbeek. Dus ik heb een handje moeten shutten, dat is jammer.
1: Nee, dat is jammer, inderdaad. Nou, ik heb wel de burgemeester van Moek de hand
0: gemaakt. Kijk eens even aan.
2: En de geisten in Gennep ook de ooievaars bekieken?
1: Ik kon het proberen.
0: Ja, moest even de boven. Maak even een foto wie dit dan eigenlijk goed ziet. Want veel weten het alleen maar wie het er goed ziet vanuit de ooievaars huurten. Maar wie zit het er nu goed van ongoed? Dus als ze dat even wil doen voor ons, dat zou wel fijn vinden.
1: Ik ga erop letten straks.
0: Nou, en heel veel fijne kilometers. Zet ik alweer. En up, en up, en up, en up. En tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Hoi.

0: een mooie dame, Hebe Allain, in de ochtendshow met Pascal en Maarten. En we hebben alles verzameld en dan gaan we weer eens een kijkje wat er allemaal aan de handjes in de wereld verder boeten.
1: L1 Media Overzicht.
0: Nou, we beginnen toch even gewoon in eigen land, hoor. In de wijk De Esch in Rotterdam, daar geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester ziet het in na jaren van grote overlast in de buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 22:30 s'avonds en 5:00 s'ochtends niet meer in. Het verbod komt na jaren van klachten uit de buurt.
2: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
3: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Het verbod geldt niet voor bewoners, bezoekers en mensen die werken in het gebied. Iedereen kan van de politie een bekeuring krijgen.
4: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een voorzorgsmaatregel. Er zijn nu al zeker 12.000 mensen geëvacueerd. De brand breekt gisterochtend uit in het dorp Somos en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur.
0: Ja, een droogte leidde ook tot een groter risico op natuurbranden in eigen land. Vrijwilligers van de brandweerpost Kuinderen ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Ze koppelen brandweerslangen aan enorme sproeiers, zoals je ook op je gezonde doet, maar dan in het groot. En daardoor hou je een gebied nat en zal de brand zich niet snel uitbreiden, zegt deze boswachter.
5: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in keer hebt liggen, is dat een kwartiertje.
0: Het systeem kan ook preventief worden ingezet bij grote campings in natuurgebieden. Het kan vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen.
4: 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen, zegt deze hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
6: Er is een periode van 7 tot 10 jaar... waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van, de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
4: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. En dat zijn dan mensen bij wie de ziekte van Crohn in de familie voorkomt.
0: Donderdag vandaag, 23 juli, wat gebeurt er nog meer? Het gerechtshof doet uitspraak tegen 4 verdachten van de moord op Onno Kuut in 2009. Amerikaanse rechter kijkt naar de dagvaardigingen die de regering heeft verstuurd aan journalisten van de New York Times. En de Europese Centrale Bank, die neemt een nieuw besluit over de rente in het eurogebied. Beste kans, Mieke Probi, Pascal en Maarten in de L in Ochtend Show. Benoem Kaska.

0: naar Porta.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
2: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
1: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: 8:30, dit is het LA Nieuws, waar we de balans opmaken van de vrijheidsconcerten, Maarten.
16: Ja, dat klopt, want die hebben Maastricht opnieuw een flinke economische impuls gegeven. De 12 concerten trokken zo'n 150.000 bezoekers. De hotels zaten vrijwel allemaal vol en ook winkels, cafés en restaurants profiteerden van de drukte. Maastricht Marketing verwacht dat de concertreeks de stad opnieuw tientallen miljoenen euro's heeft opgeleverd. Na een urenlange zoektocht heeft de politie gisteravond in Amerika een verdachte aangehouden. Die had zich verstopt in een akker aan de Peelheideweg. Bij de zoektocht werden diverse politieeenheden, een politiehelikopter en een burgernetactie ingezet. De man wordt verdacht van een strafbaar feit. De supermarkt in Beek is gisteravond overvallen. Een man bedreigde een kassamedewerker met een wapen en ging er met nog onbekende buit vandoor. Niemand raakte gewond. Overvallen vluchtte in de richting van Maastricht-Hagen Airport. De politie is een onderzoek gestart en roept via Burgernet op uit te kijken naar de verdachte. En door de lage waterstand in de Grensmaas zijn bij Koeweide zo'n 140 gedumpte autobanden ontdekt. Die kwamen tevoorschijn in een drooggevallen geul en zijn inmiddels opgeruimd. Vermoedelijk zijn ze illegaal in de rivier gedumpt. En ook op andere plekken langs de Grensmaas zijn de afgelopen jaren vaker grote hoeveelheden autobanden gevonden. Het weer in Limburg wisselt bewolkt met geregeld zon. Op een enkele lichte bui na blijft het droog. En bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden.
17: Wassen, kleieren de radio om. Dit is de LN Ochtendshow.

0: doormarcheren. Van links naar rechts. Huppakee. En dan vanuit Nijmegen. Lekker door Limburgse land. Want de wedstrijd, hè?
1: Wij volgen ze. De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Dat doen we al de ganse week hier bij L1. We hebben al veel mensen, zeker vanaf 6 uur, de uitzending gehad. Maar ook de verslaggevers van L1 zien in Den Velde. En zien op weg naar, op zoek eigenlijk naar Limburgse lopers. En einde van is onze collega Maurice Jessen. Maurice, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen jongens. Oh, wat is het Johnny toch jongens. Oh, langs de kant van de weg. En die sfeer die hier drin hing. Ik sta op de Zwarte Weg in Milsbeek. En ja, en voor Limburgers onderweg. En
0: ja, ook Limburgers supporters.
2: Ja. Dan laat ik mijn zeuren die hier bij me staan. Dit zijn de supporters van een groep uit Echel. En die lopen heel hel en heel snel. Ja, dat rijmt natuurlijk een beetje op elkaar. Maar dan moesten ze natuurlijk ook nog allemaal weer verder krijgen. En die kwamen zo sussie langs. Onder andere Joost Peters, de Waddenby. Echt, Lubbe is een van de eerste. Want zo druk is het hier nog niet op de Zwarte Weg. En dat is wel heel erg chic. Ik sta hier bij zijn zus. Ja, gelukkig. Hè. Hij kwam langs.
3: Zeker, dat kwam zeker langs, ja. Ja, super knap, hè? Ja. Kei trots.
2: Ja. Want hij deed het toch maar even.
3: Ja, zeker, zeker. Samen met een clubje, ja. Lopen die echt een goeie, ja. Ja.
2: En schoon is, ik zag het hier zo wachten, toch wel een beetje op elkaar, want ja, het tempo is soms verschillend.
3: Ja, zeker. Ja, ja, dat zit inderdaad. Maar dat is fijn als ze dan samen met de Zevenheuvelenweg op kunnen en dat ze dan ja, zo die mooie route kunnen lopen. Dat is toch een van de schoonste routes die ze nou hebben, hè?
2: Ja, het stukje Limburg, toch, hè?
3: Het stukje Limburgse land, ja, zeker. Ja.
2: En hier vandaag, wie zullen we vandaag nog uit? Want ik denk dat je hem blijft volgen.
3: Ja, zeker blijven hem volgen. We gaan dadelijk nog in Berg en Dal kijken. En als we er op die zien, dan anders dan wachten we op de finish in Nijmegen natuurlijk. Ja.
2: En het voordeel is, hij is altijd vreugd binnen, dus ja. Ze ook vreugd beginnen te feesten.
3: Zeker weten, dat moet zeker, ja.
2: Ja, je hoort het jongens, hè. Het is hier al in een hele schone sfeer, nog niet veel leupers op dit stukje van de route, maar ja. Het is nog
0: vreugd,
2: hè?
0: Ja, het is ook absoluut vreugd. Ja, zeer zeker. Dat zijn routes. Oh. Nou, we hebben chapeau voor al die mensen die er mee doen. De afgelopen dagen hebben ze natuurlijk ook les gegeven aan de burgemeester van Bezel, aan Martijn Derks. En die zou ook in Milsbeek zien. Heb ze hem al gespot, Maurice?
2: Ik heb hem nog niet gespot. Ik zag wel naast een collega Hans Teunis langslopen, de burgemeester van Gennep. Daar waren we al een tweeën. Dus ja, het is bekend. Hè. Het is bekend dat Martijn Derks in ieder geval hier al een volledig radioverslaggever aan het werken.
0: Ja,
2: die stond Jet Wier op. Hebben ze een schoon tentje opgezet. En is niet nodig voor het weer. Alhoewel, links en rechts gewoon Jet geduister wolken over. Ja, en daar zal Martijn Derks dadelijk natuurlijk ook alweer in vorm zijn. Want ook daar heeft verslagen met zijn fantastisch biebandje. Dat mogen we wel zeggen. Ja, biebandje bij alleen.
0: Dat is ongelooflijk, hè, dat ze dat toch kork is. Hè. De mannen die van die grote zware kettingen omdragen, die amstketens, en dan toch mogen ze als alleen verslaggever onder de koptelefoon erbij opdoen en dan verslag doen voor ons. We gaan dat straks meemaken hier bij ons. Dicht is voor de rest van de dag op zoek naar Limburgse deelnemers in de Vierdaagse, Maurice.
2: Ja, zeker. En eigenlijk, ja, die zijn er genoeg. De hoofdste neemt eigenlijk nog te zeuken.
0: Nee, dat klopt.
2: Die tussen gewoon aankomen en die ropen en die schreven. En heel veel natuurlijk die supporters, familie en bekenden van die Limburgse lopers die langs de weg.
4: Ah, leuk is dat, hè? En twee van die lopers, die heeft Peter Meijer ook gezien. Ach. Dat zijn dat zijn Esther en Thomas uit Zwamen. Die lopen ook de 50 kilometer en hebben een Limburgs flesje achterop.
0: Dat vind ik zo een applausje voor die mensen die 50 kilometer lopen. Maar is het geen best. Dat we straks nog even meteen over gaan schakelen. Maar gewoon eerst even op zoek naar de burgemeester van Bezel, Martijn Derks. Dankjewel.

0: inderdaad, gone, gone, gone. En één keer zien ze zo voorbij, want dat gaat zo snel de dermeeste vierdaagse. Zeker als we de 50 kilometer duizen, moesten we een best wel een grote looppas hebben om die kilometers weer elke dag veilig en voor de juiste tijd gewoon te volbrengen. En dat gaat allemaal nog maar hartstikke goed. Sommigen hebben wat meer blowers, de andere maar drugs, seksjes, overal wel gevuld. Zeker met gaat waardig. En de eerste video's komen binnen, want ik heb begrepen dat Martijn Derks, de burgemeester van Bezel, al op de route steekt langs de Meelsbeek. Maar ja, goed, bij ons in het lunch, als we een beetje naar boven kijken, het is een beetje somber weer, het ziet al niet zo fijn uit.
1: Zwaar bewolkt, hè?
0: Ja, joh, maar zien er ook plekken ergens van de Limburgers, waar Limburgers zien wat beter is, Maarten?
1: We hebben Roel de Jong, die is voor de derde keer aan het pendelen richting Spanje. Hij is alweer aangekomen door.
0: Ja.
1: En daar zit in Jorette Mar. En die zegt, jongens, moest toch even op het weervideootje van mij de weerwaarneming letten, want de zon schijnt hier wel.
2: Hey, goedemorgen mannen. Ja, een weerwaarneming uit Jorette Mar. Ja. Als ik van jullie hoor dat het een drupje regen kan zijn in Limburg, dus even de straat in kijken, de discotheek, de Zandtrop ligt erachter. Helemaal in de verte de zee. Nou ja. En wij staan natuurlijk met de bus hier en we zijn aan het uitladen en dat wordt voor ons gedaan. Dus het is niet zo dat ik niks sta te doen, maar ik sta even heerlijk te genieten van de mooie zon in Jorette Mar in Spanje.
1: Ja, lekker hoor.
2: Mannen!
1: Het zag er weer goed uit, hè, daar.
0: Ja, heerlijk, man. Ik ben een klein beetje jaloers, eigenlijk wel. Ze moesten wel zien, hè. Voor Lorette en zo meteen gewoon een mail.

0: Ja, dat hartstikke goed. Hè. We zouden zo IBL en ook weer een ronde panden kennen gaan rennen. Maar goed, we gaan onze sterverslaggever. Want we hebben deze week, we hadden net al Maurice Jesse aan de lijn, die hem deze week eventjes aan de tand heeft gevoeld en ook wat instructies heeft gegeven op de markt in Reuver. We hebben het natuurlijk over de burgemeester van Bezel, Martijn Derks.
1: Wij volgen ze, de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Want Martijn Derks is ook weer aanwezig daar bij het lopen. We zien ook filmpjes van hem binnenkomen. Moet je eens even kijken. Oh, daar staan ze. Ik zie daar nog een college staan. Ja. Matthijs Stok zie ik, Anouk Huis zie ik en Merle Malelijn, de burgemeester van Bezel. Burgemeester Martijn Derks, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Daar bent u weer voor de zoveelste keer als sterverslaggever hier bij L1. U heeft wel een mooie plek uitgekozen daar samen met een andere burgemeester die ik zie.
2: Ja, we staan hier in de gemeentetent van de gemeente Gennep op uitnodiging van burgemeester Hans Teunissen.
0: Ja, u bent mooi ontvangen deze ochtend.
2: Ja, zeker. We hebben de eerste stuk fly achter de kiezen. En nu kunnen we volle bak klappen voor de mensen om wie het echt gaat. Dat zijn de wandelaars.
0: Ja, zo hoort het natuurlijk. Het is eigenlijk ook een klein beetje werkbezoek. Want ik zei al, heb je mensen van het college meegenomen. Wat kunt u ze adviseren als u nu daar bent?
2: Nou, vooral met losse handjes, een beetje klappen, los in de heupen en vooral feestvieren met de wandelaars.
0: Heeft u gisteren ook nog met de heupjes een klein beetje los feest gevierd in de binnenstad van Nijmegen?
2: Nou, we zijn niet meer in Nijmegen geweest, we zijn wel in Wijchen natuurlijk gebleven, maar die heupjes, daar zit het wel goed mee, maak je geen zorgen.
0: Nou, het zou toch tijd worden dat we eens een keer in de gemeente Bezel zoiets organiseren, dan wel in het klein natuurlijk.
2: Ja, het is wat ver omlopen om de Nijmeegse Vierdaagse langs Bezel te laten lopen. Maar wat we wel hebben, en dat gaat volgend jaar weer plaatsvinden, is de Kennedy Mars.
0: Kijk.
2: En dat zit natuurlijk in dezelfde gedachte als de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, is natuurlijk hartstikke prachtig. Veel mensen vandaag weer onderweg, die allemaal weer in de beentjes, de spiertjes best wel behoorlijk goed voelen. Hoe is het met het weer bij u daar?
2: Ja, het is wat bewolkt, wel droog, maar ik denk wel ideaal wandelweer. Want wandelaars hebben het hierdoor redelijk cool. Ze gaan hier de eerste bult op van het traject vandaag. Dus ik denk dat het voor de wandelaars perfect is. En zolang het droog blijft, is dat ook heerlijk wandelen.
0: En moet uiteraard ook flink gejuicht worden straks voor de Bezelse deelnemers. Bent u die al tegengekomen?
2: Ja, gisteren heb ik er twee gespot onderweg. En dat blijft zo doorlopen. Maar weet je, het is natuurlijk een parcours van 50.000 inwoners. Ja. Of lopers, sorry. Ja, ja, spot daar die 30 wandelaars uit Bezel maar eens uit. Dat is geen sinecure.
0: Ja, maar dat is misschien natuurlijk wel een opgave voor de gemeente om volgend jaar te zorgen voor hele mooie sponsorshows met gemeente Bezel daarop. En de draag erop. Dat zou mooi zijn.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, u vraagt wij draaien.
3: Goed, de gemeente Gennep heeft het ook gedaan.
2: Ja, en dat maakt me jaloers. Dus we hebben net in de reis hier naartoe, heb ik al bij mijn collegeleden een soort lobby gestart om volgend jaar toch maar iets te doen voor onze deelnemers.
0: Ja, daar hou ik u aan. Dat we volgend jaar u weer in kunnen schakelen natuurlijk als sterverslaggever, hè?
2: Dat mag zeker. Ja.
0: Vandaag is het best wel een moeilijke dag. Als u zelf even terugkijkt op de tijd dat u nog meeliep, de donderdag, hoe is u die altijd bevallen?
2: Ja, donderdag is wel een pittige dag, want je hebt hier die heuvels. En dat gaat na 2 dagen volle bak lopen, gaan die toch wel tegenvallen. Vooral de schenen en de knieën hebben het vandaag zwaar te verduren. En dat gaan ze voelen. Maar goed, als je eenmaal de 7 heuvel gehad hebt, dan is het uitrollen tot Nijmegen stap. En dan is morgen die laatste dag, dat mag dan geen probleem meer zijn.
0: Nee. Ja, denk ik ook. Dan word je gewoon daaroverheen gesleept.
3: Ja, dan word je echt gedragen.
0: Ja, dat is ook wel zo, hè.
3: En het mooie is dan die pontonbrug natuurlijk nog.
2: Ja, dat is morgen. En die wordt vanavond losgelaten, zoals dat dan heet. En dan ligt die over de Maas. En dat verbindt zo mooi ook Brabant en Limburg met elkaar. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. En ook mooi dat Defensie dat elk jaar toch weer doet. En as we speak zie ik hier trouwens de burgemeester van de gemeente Land van Kuik voorbij wandelen. Ja. Dus één van de burgemeesters van de ponton. Ja.
0: Heel mooi natuurlijk om dat allemaal mee te maken. U bent vandaag dus op uitnodiging van Gennep. Maar bent u ook al op het Marktplein in Gennep geweest?
2: Nee, nog niet, want daar komen wij vandaag ook niet langs. Wij blijven hier staan. Herkenbaar punt voor onze inwoners, zodat ze ook weten waar we staan. Dus vandaag komen we niet in Gennep, we blijven in Milswing.
0: Goed, flink handjes schudden vandaag en maak er iets moois van en dan nemen wij morgen weer contact met u op.
2: Helemaal goed, tot morgen.
0: Goed zo, burgemeester Martijn Derks, burgemeester van Bezel. Dankjewel.
1: Het is zomer in Limburg.

0: Ochtend Show, waar we horen de burgemeester van de gemeente Bezen, Martijn Derks, die in Gennep is. En ja, we hebben natuurlijk ook wat lopers opgeroepen om, als ze in Gennep zijn, om daar mooie foto's te maken. Zijn er inmiddels al mensen aanbeland?
1: Welkom in Gennep, zien we, boven de weg hangen. En dat is een foto van Mark van Dijk, die is daar al.
0: Maar we hadden wel een opgave voor hem natuurlijk. Kunnen we dat zo meteen ook laten zien?
1: Ja.
0: De ooievaars?
1: Ja.
0: Gaan we zo meteen doen, na 9 uur, hier bij L1.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis mee met Golden eSIM.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De vrijdagconcerten van André Rieu hebben Maastricht opnieuw een flinke economische impuls gegeven. Maastricht Marketing verwacht dat de concertreeks de stad tientallen miljoenen euro's heeft opgeleverd. Een supermarkt in Beek is gisteravond overvallen. Een kassamedewerker werd met een wapen bedreigd en de dader gingen met de nog onbekende buit vandoor. En na een urenlange zoektocht heeft de politie gisteravond in Amerika een verdachte aangehouden.
2: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
12: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
11: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
13: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
14: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
11: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden.
15: 12 september, Temple of Classic Rock.
16: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
15: Doors open, 12:30 middags.
16: Get your tickets at dedoolhof.nl.
17: Beter meteen naar Porta. Weg!

0: In de uitzending Martijn Derksen, burgemeester van de gemeente Bezel. Samen met de leden van het college en de burgemeester van Gerp door. Heel fijn langs de weg stonden en de mensen door een klappen zien. Hè. Dat moet flink geklapt worden. Die zo. Ik ben al een stoorn. Kan ik toch maar eens even stoorn?
1: Wat moet ik gaan stoorn?
0: Ja, moest gewoon stoorn. Alles moet even zo moeilijk. Ach, dat hebben we zo meteen nu, dit jongen.
1: Het gaat weer beginnen, hoor.
0: Ja, het gaat zeker beginnen. We hebben al een paar keer geoefend en zo meteen moest het toch gaan doen. Eerst kom ik hier nog in. Het begon even terug, want we lieten net al iets heel fijns in.
1: Ja, dat zeker.
0: Natuurlijk dat we door Koster Kieken op het Merkplein. En wat zogen we er op het Merkplein? Een heel fijn uitzicht van Mark. En dan stuurde ons door dat we de keken nog. Oh, het staat hoestel, hè?
1: Ja, het staat hoestel. Ja, en wat zus dan op het dak?
0: Dat is dus
1: heel veel wittigheid.
0: De ooievaars. En dit zien de ooievaars zoals ze dat zus eigenlijk op de webcam. Ja. Dat zien we eigenlijk dagelijks.
1: Ja, en maar, we hebben Mark van Dijk, hadden we een opdracht meegegeven.
0: Ja.
1: Maak een foto van de ooievaars die erop zitten. Nou, dat heeft hij gedaan.
0: Kijk eens, daar zitten ze.
1: Hoog en droog, zeg maar.
0: Ja, ze hebben ook weinig last van alle luipers. Ze zitten lekker rustig, ze bekijken zich dan een beetje. Dan denken we zichzelf, wat de onger allemaal los is. Dat maakt ons allemaal niet zoveel uit, hè. Nee. Maar we allemaal niet zoet, hè. Maar Sjoen, dankjewel daarvoor, Mark. We gaan straks nog even contact opnemen met een andere deelnemer in de Nijmeegse Vierdaagse. Ingrid Breugelmans. Want Ingrid heeft voor ons natuurlijk ook weer van alles in petto deze ochtend. Ja, goed. Dus deze al, hè?
1: Ja, ik weet nog niet waarom.
0: Nee, niet?
1: Nee.
0: Dat heb je geoefend, hè?
1: Waarmee? Ach, de Macarena.
0: Ja, zet hem nog een keer door. Ja, oké, daar gaan we. Nou, ik ben even zo'n kerst.
1: Hey,

0: uitvoerende de provincie en Looking For You. Ah, je kende we ook wel op dansen, maar net ging het toch een stukje beter met de Macarena, wat we even deden, zeker op deze dag. We zitten in Limburg met de Nijmeegse Vierdaagse. Wie is het eigenlijk met Ingrid Bruggeman, Sir Maarten? Is ze in de buurt? Of?
1: Ja, ja, ze is Limburg ingelopen. Luister maar eens eventjes.
2: Maar ondertussen 9 uur en over 700 meter zit ik op de helft.
1: Zo.
2: Het loopt lekker. En ja, ik ben heel blij. En ik loop een plasmolen, dus in een zone Limburg.
1: Ja, ja, ze is daar heel blij mee, zegt ze ook nog eens een keertje.
2: Wat misschien wel het fijnste is van Limburg inlopen, het zonnetje begint meteen te schijnen.
1: Oh.
2: En we zijn halverwege, nu echt. Dus nog maar even te gaan op de Groesbeek.
0: Nog even te gaan, het zit toch nog een aantal kilometers, joh. Maar goed, ik kan er mee maken. Ja, ze is altijd positief, hè. Dat houden we erin. Dobbel met Bruno Mars en All My Soul, be L.A.

0: Eerst op Bruno Mars in L.A. Ochtend Show. Dankjewel voor de bijdrage on my soul. Op deze dag dat het 20 voor 9 is geworden. Een zelfbedieningszaak met vers melk, boerenkaas en softijs, waar dagelijks veel fietsers en buurtbewoners stoppen. Dat werd het doelwit van een brute inbraak. Schade is groot, maar de emotionele impact misschien nog wel groter. Onze collega Marie Jessen ging naar Broekhuizenvos en sprak met de boerin Judith van Dijk.
1: Overal glas en een grotendeels vernielde kaasautomaat. De daders lieten een ravage achter. Ze waren echter niet op de kaas uit.
2: We hebben wat geld meegenomen, wat contant geld lag erin. Omdat wij hier heerlijke boeren softijs verkopen. En dan kun je niet met de pin.
1: En daarom legt boerin Judith wat muntgeld in de kastjes. Je pint bij de kaasautomaat en stopt het eruit gehaalde kleingeld in de softijsautomaat.
3: Ik kom hier vaker een ijsje, dat is heel lekker. Er wordt van echte koemelk gemaakt, dus het smaakt heerlijk het ijs hier.
2: Mooi dat er meteen mensen reageren. Ook die hier komen, die altijd, oh, wij genieten van jullie heerlijke ijs. Oh, dat mensen zoiets kunnen doen.
1: Op de weg naast het huisje waarin de versautomaten staan, hangt een camera. Met opgenomen beelden in het bezit nam Judith contact op met de politie.
2: Aangifte gedaan bij de politie. Teruggebeld, kon een afspraak maken voor het bureau. 29 juli om 1 uur kan ik me melden bij kantoor in Panningen. En toen zei ik, niet eerder, want ik heb het kenteken en we hebben camerabeelden. Kan ik er niet online aangifte doen? Kunt u wel doen, mevrouw, maar we kijken er niet naar.
3: Ja, ik vind het schandalig dat spullen van andere mensen gewoon verneeld werden. Dat vind ik niet nodig. Blijf van elkaar spullen af.
2: Dit tast echt aan, want je doet het eigenlijk met hart en ziel. Maar als je dan, als mensen je zoiets aandoen, dan kan je wel nadenken van, wil ik dit nog wel zo verder gaan doen? Ik
0: kan me iets bij voorstellen, hoor. Broekhuizenvos. Boerin Judith van Dijk was dat over het zelfbedieningspunt voor inbraak is geweest. Dit is L1 met de Ellen Ochtend Show en Mister. Hey, dit is de Broken Wings.

0: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
1: Beter meteen naar Porta.

0: meteen naar Porta. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Het LNR's van 9:30, waar we beginnen met nieuws uit Broekhuizenvorst.
11: Ja, want ondanks een flinke inbraakschade gaat een melkveehouder uit Broekhuizenvorst door met een zelfbedieningsverkooppunt. Dieven vernielden de kaasautomaat en namen geld mee.
12: Dit tast echt aan, want je doet het eigenlijk ja, met hart en ziel. Maar als je dan, als mensen je zoiets aandoen, dan kan je wel nadenken van, wil ik dit nog wel zo verder gaan doen?
11: De schade loopt op tot zo'n €1000. Volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond komen dit soort inbraken bij boerderijautomaten steeds vaker voor. De vrijtofconcerten van André Rieu hebben Maastricht opnieuw een flinke economische impuls gegeven. De 12 concerten trokken zo'n 150.000 bezoekers. Hotels zaten vrijwel allemaal vol en ook de winkels, cafés en restaurants profiteerden van de drukte. Maastricht Marketing verwacht dat de concertreeks de stad opnieuw tientallen miljoenen euro's heeft opgeleverd. Na een urenlange zoektocht heeft de politie gisteravond in Amerika een verdachte aangehouden. Die had zich verstopt in een akker aan de Peelheideweg. Bij de zoekactie werden diverse politieeenheden, een politiehelikopter en een burgernetactie ingezet. De man wordt verdacht van een strafbaar feit. Door de lage waterstand in de Grensmaas zijn bij Koeweide zo'n 140 gedumpte autobanden ontdekt. De banden kwamen tevoorschijn in een drooggevallen geul en zijn inmiddels opgeruimd. Vermoedelijk zijn ze illegaal in de rivier gedumpt. En ook op andere plekken langs de Grensmaas zijn de afgelopen jaren vaker grote hoeveelheden autobanden gevonden. Het weer in Limburg wisselend wolk met geregeld zon. Op een enkele lichte bui na blijft het droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden.

0: Ach, heerlijk dit. De jaren 70 dansen er eigenlijk allebei met stemmeling in. Maar dat het origineel door was Cyril in The Ellen of the Joe. Wie van half 10 geworden op de dag te hebben door Limburg heen lopen met de vierdaagse. Moet straks er wel een klein beetje een kruutje ontstaan tussen de burgemeester van Beersel, die op dit moment in Gennebus, samen met onze lopers. Of nee, met onze lopers, Ingrid Bruggemans. Maar die mag ook zeker de ergste plekken zien.
1: Ja.
0: Is die krutsing al geweest? Of hebben we nog een beetje...
1: Is aanstaande.
0: Daar hebben we zicht op.
1: Is aanstaande.
0: Nou, wat ook aanstaande is, dat er binnenkort weer herinnerd werd in Safari Park Beekse Bergen met soortgenoten. Want de aap die er ontsnapt was, is aangetroffen.
1: Echt,
0: die wordt aangetroffen in een vangkooi. Nou, de mannetjesaap is bijna een maand gezocht. Hij was ontsnapt door de gracht heen te zwemmen. Terwijl de dierentuin dacht dat het niet mogelijk was. Toen was de aap meerdere keren gespot in de omgeving van een safaripark, zegt ook de zooloog van de Beekse Bergen.
2: Dus toen hebben we daar allemaal camera's op gehangen, 10 stuks. En dan konden we volgen welke looplijnen die had. Want dus ze hebben allemaal bepaalde vaste routes. En op die routes hebben we vangkooien neergezet. En zo is die in een vangkooi verleid met wat voer.
0: Met wat voer verleid in een vangkooi. Zo in een gebied van zo'n 10 hectare. Dat is best wel een goed gebied eigenlijk. En mensen dachten van, nou, als zo'n aap als die loskomt, dan moest ze niet bij in de buurt komen, maar dat is niet gevaarlijk. Maar het park hadden eerder gezegd dat deze aap niet gevaarlijk was voor mensen en voor hoesdieren. En dus

0: Sfeer in de Nijmeegse Vierdaagse. En hup, hup, hup. Zo komen ze elk uurtje weer een kilometer of zoveel voorbij en verder. We gaan eens even kijken naar de filmpjes die we hebben doorgekregen van Ingrid Bruggemans. Welke filmpjes hebben we?
1: Nou, ze was in Limburg, hè. En daar is ze gans blie met. Moet ze maar loesteren.
2: Nou, nog meer Limburg. Gezellig, hè? Ja. En we lopen in Limburg.
3: Ook nog eens.
2: Het allerleukste. Ja, leukste stukje van...
3: Mooiste
2: sowieso. Ja, by far. Vandaag is sowieso de mooiste dag.
3: Ja, heerlijk. Lekker zin in.
2: Ja, love it. Zeven drempelen,
4: hè?
2: Ja. Nee, niet eens zeven. Nee, gaat goed, hè?
3: Ja.
0: Geen grote zeven drempelen.
1: Wat mij wel opvalt, is dat ze geen groen shirtje aan heeft.
0: Nou, wel groene accenten. Ja, dat wel. Of nee, Ingrid. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat heb ze aan?
5: Ik had geen groen shirt aan, maar ik had wel een shirt van Remunje aan.
0: Ja, kijk eens even. Kijk, ze toch een klein beetje de Remunse hier heel zo hoeig. Dikbus op dit moment in Milsbeek.
5: Ja, ik loop Milsbeek uit en als het groot is, ben ik over... Hoog de bocht weer op wat we het op in de gemeente.
0: Oh, dan moest je even doorsprinten.
5: Ja. Ja, ik weet het.
1: Nou, ondertussen kan ik wel melden dat... en dan krijg ik ook een fotootje van binnen, laat ik eigenlijk ook zien... dat onze grote vriend Peter Meijer... is al bij de Zeven Heuvelen.
0: De mensen niet, dat geeft ontzettend hel, hè. Maar ik ken zo zin dat sommige mensen uit elkaar zitten. Elke morgen moeten we weer gescand worden. Een keertje, wie verder ze bus, of ze nog mij thuis. Want we hebben binnen ons geleden natuurlijk al einde uitvallen. Dat is helaas Manuel de rijdende bakker deze afgehurkt. Maar Peter Meijer, Mark van Dijk... Ingrid Bruggemans, die lopen op dit moment nog mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, en Ingrid, dit kreeg zo meteen nog die zeven bultjes nog, hè?
5: Ja, bultjes. Ja, het zijn bultjes. Drempels noem ik ze. Het zijn geen heuvels. Daar zijn er niet een zeven.
0: Dat zijn er niet een. Heb je ze geteld, hè?
5: Ja, ik heb ze nu al een paar keer gelopen. Het zijn er geen zeven.
1: Nou, goed. Hoeveel zijn het er dan?
5: Dan moeten we de drempels meetellen.
0: Oké. Nou, vertel eens even mee. Zometeen komt ze dus in de buurt van de burgemeester van Bezel.
5: Ja, dat klopt.
0: Ja, zussen ze al stond, hè?
5: Nou, ik
0: zing
5: de tent.
0: De zus tent, oké. Okay. Ja, dat is al een groot teken natuurlijk. Wie gaat er voor de rest?
5: Ja, Berder gaat het eigenlijk heel erg lekker. Tempo zit er nog goed in. Want ondertussen hoog ik nog maar 17 kilometer tot de finish.
1: Kijk.
5: Dus ik kan niet klagen. Dat is ook niet.
0: Dat moest je zeker niet doen. Vooral veel mensen ook. Vooral van deze vandaag langs de route van alles te verkrijgen. Wat heb je al toe te genomen allemaal?
5: Ik heb lekker kompoetjes gehad. En ik heb even in Plasmolen bij een bekende Limburgse e-salon een tas koffie met een tientje gehad.
0: Oh ja, dat is hoe vroeg al.
5: Ja, heerlijk. Want het is stiekem best een beetje mottig vandaag.
1: Ja, oh, vind je toch wel.
5: Oh. Ja, het is... Ja, non de jus. Wat zijn dit? 400 lange meters.
0: Ja, dat zijn zeker lange meters. Ja. Het is normaal de trap oplopen. Het is normaal 8 meter en dan ben je weer boven. Maar nu moest dan nog even 400 lopen.
5: Ja, maar ik vroeg me even af of het überhaupt of ze goed gemeten hebben vanuit de gemeente.
0: Ja, dat is dus ook wel duidelijk. Dus voor die burgers stond niks als het nog eens meer te kloppen dit helemaal, hè?
5: Nee, precies. Nee,
1: maar dus
5: nu kom ik in het tegen van 200.
0: Oké, dat is wel. We kennen ook nog wel even een pleintje drieën. Ze zegt van, dat heb ik liever even.
5: Nou, prima.
0: Nou, kom maar even door. Kom maar zo meteen. Voor 2 minuten en 40 seconden terug bij Ingrid Bruggemans. Daar hebben we een ontmoeting om meemaken tussen de burgemeester van Bezel en de loper.

0: geboren. En deze ochtend hebben we ook al contact gehad met Peter Meijer, Mark van Dijk. Maar nu met Ingrid Breugemans. En wat wil, die twee hebben zich weer getroffen, Peter en Ingrid. Of niet, Ingrid?
1: Ja, zeker. Peter staat hier en ondertussen
0: staat
1: Martijn
0: de Robi. Oh, kijk eens even. Dan kregen we een dubbel interview, hè?
2: Zeker.
1: Nou, gezellig, hè?
0: Ja, zeker dat, hè? Wie werd ze onthold door de burgemeester, door?
1: Ja, nou, het is hier vooral heel gezellig en lekker druk. Een leuk punt. Alleen de tent ging opeens 1,5 kilometer verder.
0: Kent ze me ons even uitleggen wie de burgemeester erbij steekt? Want gisteren had er een hele ontzettend fijne, of eergisteren was het zelfs, toen hadden we de foto gezien, een roze sliepsom. Wat heeft er vandaag?
1: Vandaag schoon, in de kleur van de dag.
0: Oh, dat heeft er keurig gedaan, hè?
1: Ja, echt wel. Ja, hartstikke netjes.
0: Vertel maar eens een paar vragen. De bestoor even de sterverslaggever.
1: Ik mag verslagen hebben gaan spelen.
0: Ja.
1: Hoe is vandaag?
3: Goed.
1: Goed?
3: Goed.
1: Ja?
3: Lekker. Bij jou ook?
1: Ja, bij mij gaat het fantastisch. Ja, het is lekker. Een
3: mooie schoen als jij, maar ja.
1: Ja, die hadden wel goed gematcht bij je pad. Ja, dan was het wel helemaal af geweest. Ja. Ik heb wel nog groene glitters.
3: Heel, ja, zeker.
1: Maar hoe bevalt vandaag na gisteren?
3: Goed. Jij bent de loop.
1: Ja, ik moet jou interviewen van hun.
3: Vlaaien op koffie of stemmen.
1: Ja, in Limburg ik heb nog geen vlaaien gehad. Schandalig. Dus, nee, kan eigenlijk niet, hè?
3: Stukje.
1: Dat ga ik dadelijk doen. Nee, volgens mij ga je dit goed met de burgemeester.
0: Helemaal fijn. Maak even een groepsfoto en dan kunnen we het zo allemaal zijn. We gaan je ontzettend veel succes wensen in de laatste kilometers, Ingrid. En dan spreken we je morgen weer, hè?
1: Doei.
0: Doei.

0: zometeen in de Ellen Ochtendshow. Zometeen route de regio met Rianneke. Maar eerst nog de kalender kieken. Ja. Wat erop steen. Nou, gisteren weer zo'n woord. Ik dacht van, nou, dankjewel Maarten.
1: Regenbeer.
0: Ja, ik weet het.
1: Regenbeer.
0: Wat doen we het vandaag voor?
1: Nandus.
0: Wat?
1: Ja, ik ken ze niet, hè.
0: Een Nandus?
1: Nandus, de bus in een Nandus. Gekkert.
0: Oh, ja, daar
1: valt met, hè?
0: Nou, het valt mee, het valt mee.
1: Gekkie?
0: Ja, gekkie in een Nandus. Ze moeten nog draaien. Dan kom ik op een auto in een Nandus. Hé, tot morgen. Zo zien we er weer met de Ellen Ochtendshow.

0: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De vrijtafconcerten van André Rieu hebben Maastricht opnieuw een flinke economische impuls gegeven. Maastricht Marketing verwacht dat de concertreeks de stad tientallen miljoenen euro's heeft opgeleverd. Een supermarkt in Beek is gisteravond overvallen. Een kassamedewerker werd met een wapen bedreigd en de dader gingen met de nog onbekende buit vandoor. En na een urenlange zoektocht heeft de politie gisteravond in Amerika een verdachte aangehouden.
8: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Het oude boerenleven herleeft in Einichhausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einichhausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
12: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Van hey, het is heet, drink even wat extra. En ontlasten zo de mantelzorgers en de zorg. Dus dat schijnt hartstikke goed te gaan dan. Liever nog even een heerlijke voor schrijfster Annette Bremen. Want met haar stuk Fuck Lolita is het genomineerd voor de Toneelschrijfprijs 2026. Is de tweede keer dat het kans maakt op deze belangrijke theaterprijs. Samen met twee andere genomineerden denkt het naar de hoofdprijs van €10.000. En een mogelijke Duitse vertaling. Op 11 september werd bekendgemaakt of het had gewonnen op het Nederlands Theaterfestival in Amsterdam. En dan nog naar Weert, of naar Roermond, want het gratis festival Weerstand Open Air in Roermond, dat groeit verder. De komende vierde editie kreeg een groter terrein met een nieuwe looproute. En er komt nog een extra avond op de Vrijdag, dat is het Dagstroomfestival, speciaal gericht op de jeugd van 18 tot 35 met regionale DJ's. Ja, en zo hopen ze dat driedaags festival te gaan ontwikkelen. Beetje zo wie de zomerparkfeesten in Venlo, maar dan bij Weerstand Open Air in Roermond.

country club either.

0: Zeumerenveld. Al tientallen jaren zijn sfeermarkten ook een vaste zomertraditie in Arsen. Iedere week trekken ze duizenden bezoekers naar het dorp, waar ze langs de kraampjes struinen en terrasjes pakken. En genieten van toch een beetje het gevoel van extra tijd dat ze hebben in de zomer. En volgens ondernemers zit het succes daarvan juist in het vasthouden aan het vertrouwde concept. Onze collega's van Omroep Venlo die gingen langs en die spraken met Marcel Hameleers dat het allemaal op had gezet.
1: Ik ben niet de oprichter, want toen ik naar Arsen kwam, bijna 37 jaar geleden, toen bestond de sfeermarkt al. Maar pas kort, dus ik denk ergens in de 80er jaren is het opgericht door een aantal ondernemers in het dorp. En het idee was eigenlijk, omdat er best veel vakantieparken hier liggen in Arsen, om de mensen die op dat park zitten, om die te verleiden om ook naar het dorp te komen. Omdat daar natuurlijk van alles te doen is en te beleven. Dat in het begin heeft dat natuurlijk tijd nodig om dat op te bouwen. En na een aantal jaren begon dat wel heel hard te groeien. En zeker de laatste, ik denk wel 15 jaar, 20 jaar, is het echt wel een heel begrip in heel de regio. En dan komen we hebben wel een keer een telling gedaan. En er waren dagen bij dat er bijna 10.000 mensen kwamen. Dus op één dag. Dus dan weet je wel dat een behoorlijke impact heeft.
2: Die markt ziet er vandaag de dag heel anders uit dan jaren geleden.
1: 20 jaar geleden was het echt wel, hoe zal ik dat zeggen, toen begon de markt ook later. Dus toen was het ook meer op de avond. Stonden ook bijvoorbeeld drie grote bierkramen op het plein. En dan was het echt wel een flink feest s'avonds met alles erom en eraan. En je merkt wel dat het de laatste jaren dat het ook vooral ook overdag meer geworden is. En dat de mensen op tijd al naar het dorp komen. En ook meer gaan zitten op een terras in plaats van staan aan een staantafel bij een bierwagen. Dus dat is eigenlijk wel veranderd.
2: Maar het hele concept van de sfeermarkt omgooien, dat is voor Hameleers geen optie.
1: Dat zeg ik al vaker tegen collega's. Dan zeggen ze, zullen we de markt niet wat chiquer maken, wat meer upgraden? En dan zeg ik altijd van ja, er zijn wel veel mensen die ieder jaar terugkomen omdat ze nieuwe sokken willen kopen. En dat klinkt misschien heel oudbollig, maar dat is wel zo. En of een horlogebandje wat kapot is. En steeds weer terugkomen naar dezelfde mensen die hier met een kraampje die spullen verkopen. Dus dat moet wel blijven.
0: Oh ja, ik vind het meteen heel herkenbaar. Ja, die oude vertrouwde markt, toch haal ik nog even de zuk. Of ik heb dat nu al in mijn kop zitten dat ik het ook in regelen. Heerlijk. De sfeermarkt in Arsen wordt dat. Maar genoeg te doen in Limburg deze zomer.

0: liedje maken over het uitgang van die relatie. En door dan miljoenen met verdienen, dat lukte. Miley Cyrus doet ze Flowers by L1. Hoe het vandaag toch echt de dag is.
1: Ja, nog één keer.
0: Dat de Vierdaagse door Limburg trekt.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Het is 10:30, het L1 nieuws hoor je van Maarten Bonnemeijers.
9: Ondanks een flinke inbraakschade gaat een melkveehouder uit Broekhuizen Vorst door met haar zelfbedieningsverkooppunt. Dieven vernielden de kaasautomaat en namen geld mee.
10: Dit tast echt aan, want je doet het eigenlijk ja, met hart en ziel. Maar als je dan als mensen je zoiets aandoen, dan kan je wel nadenken van wil ik dit nog wel zo verder gaan doen.
9: De schade loopt op tot zo'n 1.000 euro. Volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond komen dit soort inbraken bij boerderijautomaten steeds vaker voor. De Vrijthofconcerten van André Rieu hebben Maastricht opnieuw een flinke economische impuls gegeven. De 12 concerten trokken zo'n 150.000 bezoekers. De hotels zaten vrijwel allemaal vol en ook winkels, cafés en restaurants profiteerden van de drukte. Maastricht Marketing verwacht dat de concertreeks de stad opnieuw tientallen miljoenen euro's heeft opgeleverd. Door de lage waterstand in de Grensmaas zijn bij de koeweide zo'n 140 gedumpte autobanden ontdekt. Die banden kwamen tevoorschijn in een drooggevallen gul en zijn inmiddels opgeruimd. Vermoedelijk zijn ze illegaal in de rivier gedumpt. Ook op andere plekken langs de Grensmaas zijn de afgelopen jaren vaker grote hoeveelheden autobanden gevonden. Het weer in Limburg wisselend bewolkt met geregeld zon. Op een enkele lichte bui na blijft het droog. En bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden.

The Mavericks Dance the Night Away, BL1. Hoe een iets andere morgen dan normaal. Mijn auto moest naar de APK en ik heb een garage redelijk dicht in de buurt. Soms kunnen ze dan een vervangende auto regelen of zo gaat. Maar ik zei, nee, dat is allemaal niet nodig. Ik laat de auto hier staan en dan loop ik terug naar huis. Dat wordt gaat van een klein half uur. En het wordt zo heerlijk. Het wordt vanmorgen nog zo lekker. Ja, ik durf het binnen niet te zeggen met al die wandelaars in de Vierdaagse. Want ik heb dus echt maar een half uur gelopen. Maar ik dacht wel, man, dit moet ik meer doen. En zeker zo op de vroege morgen. Wat een goed idee om zo de dag te beginnen. Maar het wordt ook al een hele lange tijd geleden dat ik vroeg ben opgestangen om een stuk te wandelen. En het werd dus denk ik een goed voornemen. Om dat toch maar weer te gaan doen. De vraag aan dicht. Misschien ook wel eens klein hart onder de riemuur van alle wandelaars. Woe en wanneer wandel stig in onze mooie provincie. Want er is genoeg te zien en genoeg te doen. Laat het maar weten via de L1-app. Zometeen eens kijken wie het geeft in Gennep.

0: worden L1 Ochtendshow al dagenlang de wandelaars van de Vierdaagse een hart onder de riem steekt. En met Limburgdag wil ik toch heel even kieken of wie het geet door in het noorden. En ik weet zeker dat ik Mark van Dijk hier een plezier mee doen. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Klein beetje energie voor die tocht. Wie is het met dich?
1: Het gaat prima. Het loopt lekker door. Nog steeds 2 bloren. En het zonnetje is nu lekker doorgekomen. Dat is straks wel een bewolk. Maar ik heb het zonnetje metgenomen voor Limburg.
0: Heerlijk. Ja, we hebben de wolken gezien bij de ooievaars in Gennep. Hè. Daar ben je vanmorgen al langs gekomen. Hoe ben je nu?
1: Ik ben nu in Bredeweg. Dat ligt net onder Groesbeek.
0: Oké. Okay. En wat maakt dat de route voor dicht voor de rest van de dag? Wie lang gaan ze lopen, denk je, vandaag?
1: Ik denk dat ik rond de uur of 2 binnen ben.
0: Oké, okay, dat zijn echt nog een paar uurtjes. En dan is het alweer zo wie. Dus ik heb 2 blaren, maar voor de rest, wie voelt team lief? Hoe heb ze krampen? Last van?
1: Eerlijk nergens.
0: Wat goed, hè?
1: Het gaat echt lekker. Ik heb natuurlijk veel getraind, dus dat helpt natuurlijk ook heel goed net.
0: Ja. Dus het gaat hartstikke goed. En het klinkt op dit moment nog vrij rustig rondom dich. Had je en wel nog goed te pas erin? Goed zijn erin?
1: Ja, ik woonde net over de eerste heuvel. Dat is tussen Milbeek en Bredeweg gelopen. Daar is het wat rustiger. Mm-hmm. En ik loop nu zo meteen de druk in van Bredeweg.
0: Ja, oh ja, dan wil het Gerrit volgens mij vanzelf al een klein beetje.
1: Dus ja, er zit inderdaad gaat muziek al op de achtergrond.
0: Ja, wat goed. Er zijn al de eerste heuvels die zijn al gekomen. Heb ze daar nog veel last van?
1: Nee, dat ging ook wel lekker. Het is natuurlijk heel handig om de heuvels niet in de deur te hebben. Hè? Dus veel te oefenen.
0: Ja. Ja, dat is goed trainen. Dat maakt toch een groot verschil. En even nog omschrijven. Dus hij zegt gewoon nu weer richting de drukte. Wie ziet het uit bij op dit moment?
1: Het loopt lekker door. Het is nog niet tot het allemaal begint te storten. Maar het stoken. Maar het gaat lekker. Het loopt allemaal soepel door.
0: Kijk, dat klinkt hartstikke goed. Nou, ik wou dat eigenlijk... Ja, zeg maar.
1: Ik wil zeggen, van, er niet veel pijntjes te zien bij de rest van de lopers. Het loopt nog allemaal netjes overeen.
0: Heerlijk, dat is goed om te huren. Ik wou dich bellen om dich een hart onder de riem te steken, maar dat hebben ze gaan niet nodig. Dat geeft al helemaal op eigen kracht.
1: Het geeft op eigen kracht, ja.
0: Superman.
1: Wat muziek is altijd welkom, hè?
0: Ja, ik gewoon een klein stukje van de Vogeltjesdans nog durf laten lopen voor dicht. Dan kent ze met een klein beetje muzikale energie... Die laatste oeren doorzetten. Heel veel plezier nog en zet hem op toe, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Hoi, man.

0: Roet de Regio met zometeen de metzinger. Vrolijk, positief, meezingbaar en durig tig aangevrogen binnen een bepaald thema dat komt van het liedje van gisteren. En gisteren worden het liedje van de Party Animals. En dus dacht ik vandaag als metzinger het eerste liedje dat Stig in zou zetten om een feest los te gaan. Doe bis DJ op een bruiloft of op een jubileum of op een bedrijfsfeest, noem het maar. Wat is het eerste liedje van Stig 6? Hiermee trek ik iedereen die dansvloer op. Laat het maar weten via de L1 app.
1: Happy voor Zutke, het gemunde show, hey, ben je goed, hè? Regie! Yo!

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De vrijdagconcerten van André Rieu hebben Maastricht opnieuw een flinke economische impuls gegeven. Maastricht Marketing verwacht dat de concertreeks de stad tientallen miljoenen euro's heeft opgeleverd. Een supermarkt in Beek is gisteravond overvallen. Een kassamedewerker werd met een wapen bedreigd en de dader gingen met de nog onbekende buit vandoor. En na een urenlange zoektocht heeft de politie gisteravond in Amerika een verdachte aangehouden.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden.
9: Meneer, mag ik u wat vragen?
10: Ja.
9: Waar kent u Hazy van?
10: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
9: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
10: Oké.
9: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
11: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%.
12: XXX Loets, Pallen in Wurselen.
13: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

U2 en Beautiful Day. U2 komt morgen met een nieuwe single. En die had dan weer een Nederlands tintje. Want hij werd uitgebracht door Martin Garrix. Hij leed al een klein stukje door van huren op Tomorrowland.

0: Louis die de telefoon omhoog houdt. Hè. Die nu al met dansen op het nieuwe nummer van U2. En The Edge, de gitarist van U2, staat op het podium bij Martin Garrix. Wat een eer toch. Om als Nederlandse jong zo'n track uit te brengen. Alhoewel, Martin Garrix is intussen misschien wel net zo groot als U2. Merk ik intussen nu je single uit, Firefly. Dit is L1 met een nieuw symbool voor Kesseleik, want het dorp had voortaan een eigen dorpsvlag die sinds kort wappert op het Mariaplein. Die vlag is ontworpen door een van de inwoners, Giel Muizenberg, en moet de identiteit van het dorp onderstrepen, zeker ook met het oog op het 700-jarig bestand van Kesseleik. Hij vertelt wie er tot het ontwerp is gekomen.
1: Kesseleik had geen eigen postcode, dus ik vond het wel belangrijk dat Kesseleik een eigen identiteit kreeg en het verdiende het oog. Met alle vrijwilligers die we hebben, wat we doen voor het dorp, vind ik dat het wel nodig was. Ook in het kader van volgend jaar, 700 jaar bestaan van het dorp, met het feest wat we gaan organiseren, vierdaags, dat dit wel een mooie aansluiting is.
2: Giel verdiepte zich in de geschiedenis en zocht wapens en kenmerken die Kesseleik symboliseren.
1: Ik ben begonnen met ontwerpen met het wapen van Kessel erin. Dat heb ik hier ook allemaal op staan. Het wapen van de heren van Kessel met de kleuren groen en blauw. Het groen stond voor de natuurgebieden die we hebben, de Weerbeemden. De Mussenberg bijvoorbeeld, zo'n punt. En het blauw van de Maas. En dan hebben we uiteindelijk verschillende versies gehad. Hoe moet je toch het meer eigen? Dus we hebben de leeuw van Gelre er toegevoegd. Het wit, het groen heb ik er toegevoegd. Want het wit zit hier dan nog wel bij de heren van Kessel, maar nog niet. Het eigen, het wit staat voor de eenheid tussen het dorp en de hei. Het groen alweer voor de natuur. Het wapen van de heren van Kessel is teruggekomen. De eikhei plus het gouden kleur staat voor de vruchtbaarheid van het dorp. En het eiken is een heel herkenbaar punt in Kesseleik. En uiteindelijk heb ik dit samen met de grafisch designer hebben dit ontworpen. Tot uiteindelijk de vlag waar de Maas ook druk op te zien is. Wat ook een prominent punt is in het dorp.
2: Niet alleen tevredenheid bij Giel, maar ook bij het dorpsoverleg in de gemeente, die het exemplaar onlangs in ontvangst mocht nemen.
3: En we zien er nog super trots. Dus Tig, als jonge man uit het dorp, zoveel hart hebt voor het dorp om zo'n vlag te ontwerpen. Dan blijf altijd in de naam verbonden aan de vlag. Weer dat er ook in het dorpsoverleg zit. Merci. Ze zullen dat altijd terugvingen. Dat is dicht te maken bij van de vlag.
0: Wauw. Het klinkt als het kleins, maar het kan toch echt veulen als het groots en zo'n dorp ook samenbrengen. Giel Muizenberg had dus de nieuwe vlag ontworpen van Kesseleik.

Let's go. De vrouw die maar niet ouder liep te wieren. Man heeft die energie, noem maar. Shakira en Burna Boy met Die Die BL1. Zometeen hier de metzinger. Dien suggestie is nog helemaal van harte welkom via de L1-app. Doei Jansen, Bagger Band.

0: Sproetregio.
1: Meezinger, meezinger.
0: Met een feestelijke meezinger.
1: Meezinger, meezinger.
0: Dat worden we vroeg.
2: Het diepe zusje, het gummende show, hey, ben je goed, de regie.
0: Yo! Met welk liedje zou Stig starten als ze de DJ wordt op een bruiloft of op een bedrijfsfeest, op een jubileum? Het mocht van alles zijn. Een appje van Maurice.
3: Hey, Rian van Maurice, goedemorgen. Ja, dan mijn plaatje gewoon natuurlijk voor Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op dat vliegje met me mee. Zijn goed, zijn ik. Hoi, hoi.
0: Dankjewel, Maurice. Dat wordt nog best goed gezongen. Och, misschien kan Stig beter een karaoke beginnen op het moment dat ze ergens geest draaien. Ik zou er gewoon gaan optreden. Kunnen ze zich misschien nog in de zak steken? Yo, dit is het Dr. Album en It's My Life. Baya de Gasolina, kind ik nog binnen van Journey. La Bamba van Los Lobos. Gegarandeerd dat eerder in de vloer opgeeft. Dat zit Wilma, Jump Around van House of Pain. Dat denkt Rolf nog aan. Alex zit, goedemorgen Rian. Hi Alex. Met stijldansen was vroeger het plaatje van UB40 Kingston Town beroemd. Daar kreeg je bij de dansschool in Roermond iedereen de vloer op. Oh ja, het zijn allemaal goede suggesties hier. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, dat zit Erik nog. Maar nu net op de valreep kreeg ik een appje van Wiel. Toen dacht ik, ja, daar heb ik nog wel eens zin in. Want dat is zowel met zingen als met dansen. En vroeg de Blues Brothers met Everybody. Need Somebody to Love.

0: Aorta.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: 11:30, dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
9: Heerlen en Vaals zijn de gemeenten met de meeste energiearmoede van Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. In Heerlen heeft 12% van de huishoudens moeite om de energierekening te betalen, en in Vaals zit er zelfs 12,5%. In Limburg hebben ook Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen relatief veel huishoudens die moeite hebben om gas en elektriciteit te betalen. Kessel-Eik heeft voortaan een eigen dorpsvlag. Het ontwerp van inwoner Giel Muizenberg heeft hem ontworpen.
10: Kessel-Eik had geen eigen postcode. Dus ik vond het wel belangrijk dat Kessel-Eik een eigen identiteit kreeg. En het verdiende het ook. Ook in het kader van volgend jaar 700 jaar bestaan van het dorp. Met een feest wat we gaan organiseren, vierdaags. Dat dit wel een mooie aanstoeting is.
9: De vlag verwijst met onder meer een eik, de Maas en historische symbolen naar de geschiedenis van de identiteit van het dorp. De nieuwe dorpsvlag krijgt volgend jaar een prominente rol tijdens de viering van het 700-jarig bestaan van Kessel-Eik. En ondanks een flinke inbraakschade gaat een melkveehouder uit Broekhuizenvorst door met een zelfbedieningsverkooppunt. Dieven vernielden de kaasautomaten, namen geld mee. De schade loopt op tot zo'n 1000 euro. Volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond komen dit soort inbraken bij boerderijautomaten steeds vaker voor. En Limburg stevend waarschijnlijk af op opnieuw een hittegolf, meldt Meteo Limburg. Na een iets koelere start van volgende week loopt de temperatuur vanaf dinsdag weer snel op. Vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk tropisch warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer op dit moment wisselend bewolkt met geregeld zon. Op een enkele lichte bui na blijft het droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden.

Die route regio wel anders. Dancing Queen. Met straks op L1 het appen met Stefan en met hopelijk Dien favoriete leedjes. Want de kent de Vive durf geven, Dien Vive leedjes. Hoe is de goede zin van Kies, hoe is de energie van Kies. Misschien ook die er geraken op een bepaalde manier. Of die ze met een groep vrienden of collega's deels. Heb ze zo'n Vive? Ik denk het wel. Laat hem dan komen. Via de L1-app of via L1.nl.

Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. En toch een beetje de voorbode van de hittegolf die er weer aankomt. Dat past wel bij hem. L1 met zometeen Limburgs Nu Iets. En och, dag 3 in het routespel. Dat betekent dat er een hint aankomt. En dat ik hopelijk die kaartjes voor de kasteeltuinen hartstikke metgeven. Koffie en vlaai, een heerlijk dagje uit. Komt er zo aan.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Heerde en Vaals zijn de gemeenten met de meeste energiearmoede van Nederland. Kessel-Eik heeft voortaan een eigen dorpsvlag. Die verwijst naar de geschiedenis en identiteit van het dorp. En Limburg stevend volgende week waarschijnlijk af op een nieuwe hittegolf, meldt Meteo Limburg.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden.
14: Hoi Judith.
15: Dag lieverd. Was het leuk op school?
14: Nee, we moesten stomme dingen doen.
15: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Is Route Regio.

0: feeling me? Let's do something.
1: Hele goedemiddag, Lusos naar L1 met het Limburgse nieuws. Van deze donderdag 23 juli. In sommige Limburgse gemeenten is de energierekening voor meer dan 1 op 10 huishoudens een probleem. Vooral Heerlen en Vaal springen eruit. Maarten, Heerlen en Vaal staan bovenaan in een lijst waar je natuurlijk liever niet bovenaan staat. Jij bent in die cijfers gedoken. Wat laten die zien?
2: Nou ja, in Vaal heeft 12,5% van de huishoudens moeite om de energierekening te betalen. En in Heerlen gaat het om 12%. Daarmee zijn het de gemeenten met de meeste energiearmoede van heel Nederland.
1: En wat houdt energiearmoede dan precies in?
2: De huishoudens zijn dan zoveel kwijt aan gas en elektriciteit dat ze moeite hebben om die rekening te betalen. Mensen zetten bijvoorbeeld dan de verwarming minder aan of minder hoog. En ze douchen korter of moeten op andere uitgaven besparen om de energiekosten dan weer te kunnen betalen.
1: Maar dat is wel echt extreem, neem ik aan. Want het is meer, kijk, ik zeg het ook wel eens dat ik denk, ik moet er een beetje rekening mee houden. Dus laat ik de verwarming wat minder snel. Je trekt een trui aan. Maar dit gaat echt om, als ik dat niet doe, dan kan ik gewoon die rekening niet betalen.
2: Juist,
1: het gaat
2: inderdaad
1: verder dan, ik let een beetje
2: betalen
1: op.
2: Jij kunt het dan gewoon betalen, maar die mensen, ondanks dat ze dus die verwarming zelfs uitzetten, hebben ze nog een probleem met het betalen van de energiekosten. Hè? Dan heb je het in Vaals al om 750 huishoudens en in Heerlen om 5500 huishoudens.

0: suspect, zeg maar. Hoogstaande Maas, Mokermiddelaar. Minder dan 3% van de huishoudens daar heeft moeite met die energierekening. En dat laat dan ook meteen die verschillen binnen Limburg zien. Hè. Die zijn toch behoorlijk groot, hoor.
1: Ja, en als je dat vergelijkt met de rest van het land?
0: Ja, landelijk heeft ongeveer 6% van de huishoudens te maken met energiearmoede. Dat zijn zo'n 500.000 huishoudens in totaal. Het probleem speelt dan ook niet alleen in het zuiden van onze provincie, maar ook in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en delen van Oost-Groningen.
1: Energiearmoede blijft dus een groot maatschappelijk probleem, en zeker dus in Zuid-Limburg.
0: Ja, dat kun je zeker stellen. Ondanks dat sommige gemeenten vooruitgang boeken, hebben duizenden Limburgse huishoudens dus nog altijd moeite om hun huis warm te houden, en dan met name in de winter, en ook die energierekening te betalen.
1: Dank

Alex Warren en Passenger BL1. Hoe één appje al binnen is, en dat mocht gewoon, hè? Annemarie, de dag al aan Valkenburg. Blijven draaien, maar niet door de molen. Dat is een figuurlijke uitdrukking. Laat je niet gestrest maken door de gekte van het leven. En daarom kies ik voor Valkenburg vanwege Termee 2000 daar. Het is een mooie gedachte, maar helaas niet goed.

Boekje is een cryptische omschrijving. Die gaat over een plaats in Limburg. En als ze het echt weet, dan kent ze ook zeggen over welke plaats dat gaat. En dan maakt ze kans op die kaarten voor de kasteeltuin naar Arsen. Het is dag 3 van deze opgave, dus er zit een hint in. En die is alleen vandaag geldig. Dat is ook wel onderdeel van de hint. Vandaag blijven lopen. Anders blijven draaien, maar niet door de molen. Vandaag blijven lopen, maar anders blijven draaien, maar niet door de molen. En voor welke plaats gaat dat doen? En waarom zou dat nou alleen vandaag zijn, Rian? Heb ze enig idee? Dan mag ze een appje checken via de L1-app.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
0: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Het is bijna 12:30. Dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
5: Goedemiddag. Veel huishoudens in Vaals en Heerlen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. Verslaggever Arthur Hubers.
6: In Heerlen had vorig jaar 12% van de huishoudens moeite om gas en elektriciteit te betalen. In Vaals is dat zelfs 12,5%. Daarmee zijn het de gemeenten met de grootste energiearmoede van Nederland. Voor Vaals betekenen deze cijfers dat ongeveer 750 gezinnen moeite hebben met het betalen van de energierekening. In Heerlen gaat het zelfs om 5.500 huishoudens die moeten passen en meten om een verwarming aan te kunnen zetten of zelfs niet zomaar een warme douche kunnen nemen.
5: Ook in Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen zit meer dan 8% van de huishoudens met dit probleem, zo blijkt uit de cijfers. De N271 is bij Velde vanmorgen een tijd dicht geweest vanwege een brand. Er stond een schuur bij een woning in brand en daarin stonden ook gasflessen. Vanwege het explosiegevaar werd de provinciale weg afgesloten. De brandweer wist de gasflessen veilig uit de schuur te krijgen en heeft ook kunnen voorkomen dat de brand oversloeg op de woning en de droge begroeiing eromheen. Limburg krijgt begin augustus waarschijnlijk opnieuw te maken met een hittegolf, dat meldt Meteo Limburg. Na een paar frissere dagen gaan de temperaturen vanaf dinsdag weer omhoog. Voor de meeste delen van Limburg is het de 3e hittegolf van deze zomer. Op sommige plekken zelfs de 4e. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regio rond het KNMI-weerstation El Haler. En de mannetjes-oehoe, die 2 vrouwtjes heeft bevrucht in de Ensiegroeve in Maastricht, is erin geslaagd om beide nesten groot te brengen. Dat was niet de verwachting. Onderzoekster Marion Savelsberg.
7: Inmiddels zijn de jongen zo groot dat ze al zelf moeten beginnen te jagen. Een paar weken geleden moest hij op allebei de plekken echt fors aan de bak. Dus hij had het nogal druk. Want als jij opgroeiende jonge oehoes hebt, en hij had er dus op dat moment 6, 3 hier en 3 daarachter. Per jong moet er zo'n 400 tot 500 gram voedsel in per nacht. En dan moet zijn vrouw ook nog eten. Dus die moest gewoon 1 kilo of 4 bij elkaar zien te scharrelen elke nacht.
5: De jonge oehoes zijn dus half broertjes en half zusjes van elkaar. Maar de kans op inteelt is volgens de onderzoekers klein, omdat ze een eigen territorium gaan opzoeken. Het weer bewolkt en vrijwel overal droog. Tijdens zonnige perioden wordt het 23 graden bij matige wind. De avond en nacht worden helder. In de avond koelt het af tot 15 graden.

brengt nu je muziek goed, maar dit blijft toch ook fijn. Bruno Mars en Lady Gaga, Die With A Smile, BL1. Te midden van het routespel, dag 3, dus er zit een hint bij de omschrijving die alleen vandaag van toepassing is. Vandaag blijven lopen, anders blijven draaien, maar niet door de molen. Dat geeft over een plaats in Limburg. En daarop kinnig appjes binnen via de L1-app. Ingrid denkt aan echt. Mook en Middelaar zinnig voorbij komen. Gennep, eens even kieken wat ik nog zie. Sint-Joost, het ei van Sint-Joost, de grote A2-rotonde. Daar moet Tim aan denken. En verder kinnig vooral heel veel molenhoek binnen. Maar dat is niet goed. Wat denk je dat het is? Check it.

0: Texas, Soca Boys en Follow the Leader. Te midden van het routespel, cryptische omschrijving, brengt ons nog 1 plaats in Limburg. En veel appjes zijn door op binnengekomen. Zeker ook met de hint van vandaag, Guur, want die had veel lui geholpen. Blijven lopen en blijven draaien, maar niet door de molen. Dat wordt de opdracht van vandaag. Door op Molenhoek veel binnengekomen. Gaan er binnengekomen. En als we dan de Vierdaagse een beetje in de gaten helst, dan is er een andere plaats die nog veel binnen is gekomen. Dus daar heb ik willekeurig in mijn oet geplukt. En dat is Linda. Linda, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Brian, hallo.
0: Heb ze wel eens de Vierdaagse gelopen?
1: Nee, nog nooit.
0: Nee? Heb ze ambitie?
1: Nee, dat ook niet. Ik heb wel heel vroeger in de Heuvelland Vierdaagse gelopen.
0: Ah,
1: zonder te trainen.
0: Dat is wel ook een heel leuk evenement. Oh, zonder te trainen. En toen is die ambitie gestopt. Toen dacht ze, dit doe ik nooit meer.
1: Nee, zonder te trainen. De kent ze dat ook eigenlijk vingig niet doen. Maar dat is niet wel gelukt.
0: Goed zo, kijk. Dat hebben ze toch maar weer erop staan op dat cv. En we weten, ik heb het er nog eens van. Van hoe gaat het over het routespel? Mm-hmm. En zeg maar hoe ze aan dags.
1: Ik dacht een Milsbeek.
0: Milsbeek, dat was inderdaad het goede antwoord. Wie was er ooit gekomen?
1: Ik was eigenlijk ook puur een gokje, omdat er vroeger 2 oude molens hebben gestangen.
0: Ja, inderdaad. De molens die zijn niet meer aan het draaien. Maar wat er wel nog gedraaid wordt, is het pottenbakken. Daar zit Milsbeek onbekend, hè? En binnenkort is weer Keramisto. Dat is een groot internationaal festival. Blijven draaien, maar niet door de molen. Dat Kim dus inderdaad durft het pottenbakken en durft de molens die dan niet meer draaien. En dan even hij van nog blijven lopen. Ja, dat wordt vandaag denk ik hartstikke duidelijk met de Vierdaagse.
1: Ja.
0: Hebben ze het goed, Linda? Gewoon nog die kaartjes voor de Kasteeltuin naar Arsen opschikken.
1: Dankjewel. En fijne uitzending nog.
0: Hele fijne dag nog en geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Hoi, Linda. Hoi.
1: Hoi.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
2: Centraal Museum Utrecht.
5: Laat meer zien.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meer dan 12% van de huishoudens in Vaals en Heerlen heeft moeite met het betalen van de energierekening. Limburg krijgt begin volgende maand opnieuw te maken met een hittegolf. Voor enkele regio's is dat al de 4e deze zomer. En vanwege een brand met explosiegevaar is de N271 bij Velden vanmorgen een tijdje afgesloten. De brandweer moest gasflessen uit een brandende schuur halen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden.
13: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
14: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
15: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hit

Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Dit is L1 op de donderdagmiddag. Temperaturen vandaag in de provincie 23 à 24 graden. Maar toch heel veel zon, hè? Het is L1 met September. Zometeen Cry For You achter.

0: Bente. En 3, 2, L, 1. Dit is Hitappen hier zometeen. En in het nieuws hoor je in welke Limburgse gemeente huishoudens moeite hebben om de energierekening te betalen. En de DJ die afgelopen weekend nog op het podium stond met de gitarist van U2.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De instorting van het dak van een monumentale hoeve in Vaals heeft gevolgen voor de bewoners van een aantal appartementen ernaast. 6 mensen mogen tijdelijk niet naar huis. Het gaat om bewoners van appartementencomplex Ter Bouw naast de Ceres-hoeve. Daarvan stortte dinsdagavond het dak gedeeltelijk in. En door die instorting is ook de dakconstructie van Ter Bouw mogelijk instabiel geworden. Veel huishoudens in Vaals en Heerlen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. Verslaggever Arthur Hubers.
8: In Heerlen had vorig jaar 12% van de huishoudens moeite om gas en elektriciteit te betalen. In Vaals is dat zelfs 12,5%. Daarmee zijn het de gemeenten met de grootste energiearmoede van Nederland. Voor Vaals betekenen deze cijfers dat ongeveer 750 gezinnen moeite hebben met het betalen van de energierekening. In Heerlen gaat het zelfs om 5.500 huishoudens die moeten passen en meten om een verwarming aan te kunnen zetten of zelfs niet zomaar een warme douche kunnen nemen.
7: Ook in Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen zit meer dan 8% van de huishoudens met dit probleem. Zo blijkt uit de cijfers. De N271 is bij Velden vanmorgen een tijd dicht geweest vanwege een brand. Er stond een schuur bij een woning in brand en daarin stonden ook gasflessen. Vanwege het explosiegevaar werd de provinciale weg afgesloten. De brandweer wist de gasflessen veilig uit de schuur te krijgen en heeft ook kunnen voorkomen dat de brand oversloeg op de woning en de droge begroeiing eromheen. Limburg krijgt begin augustus waarschijnlijk opnieuw te maken met een hittegolf. Dat meldt Meteo Limburg. Na een paar frissere dagen gaan de temperaturen vanaf dinsdag weer omhoog. Voor de meeste delen van Limburg is het de 3e hittegolf van deze zomer. Op sommige plekken zelfs de 4e. En de mannetjes Oehoe, die 2 vrouwtjes heeft bevrucht in de Ensiegroeve in Maastricht, is erin geslaagd om beide nesten groot te brengen. Dat was niet de verwachting. Onderzoekster Marion Savelsberg.
9: Inmiddels zijn de jongen zo groot dat ze al zelf moeten beginnen te jagen. Een paar weken geleden moest hij op allebei de plekken echt fors aan de bak. Dus hij had het nogal druk, want als jij opgroeiende jonge oehoes hebt, en hij had er dus op dat moment 6, 3 hier en 3 daarachter. Per jong moet er zo'n 400 tot 500 gram voedsel in per nacht. En dan moet zijn vrouw ook nog eten, dus die moest gewoon 1 kilo of 4 bij elkaar zien te scharrelen elke nacht.
7: Jonge oehoes zijn dus halfbroertjes en halfzusjes van elkaar. Maar de kans op inteelt is volgens de onderzoekers klein, omdat ze een eigen territorium gaan opzoeken. Het weer bewolkt en vrijwel overal droog. Tijdens zonnige perioden wordt het 23 graden bij matige wind. De avond en nacht worden helder. In de avond koelt het af tot 15 graden.

0: Lekker bij de temperaturen van vandaag. LA. Paul McCartney, Hope of Deliverance. Dit is L1, ook nog Martin Garrix en Smile. En die man die stond afgelopen weekend nog met de gitarist van U2 op het podium. Sterker nog, er komt binnenkort een nieuwe single uit van Martin Garrix met U2. Ik ben toch wel eens benieuwd. Het is Hit Happy hier met Dine eigen 5. Inchecken dat kan via de site l1.nl of drop er even 5 stuks in de L1 WhatsApp. Hij vergunt dus even in vogelvlucht. 1000 kilometer richting het zuiden. Daar zit namelijk Roel in Lorette Mar.
1: Hallo, Roel hier. Ik heb ook gestemd op Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Inmiddels ben ik in Lorette Mar in Spanje via mijn werk. Het is plakkerig hier en ik kijk inderdaad uit op de zee, de zon, het strand. En dat is het nummer waar je dan gewoon aan denkt. De 5.

een knoeper van een hit is dit, hè? Zwoerde zomernachten van Rutger van Barneveld. Oetevie van Roel vandaag. Zelf in een samenstellen, dat kent via de site L1.nl. Of drop er even Vief in de L1 WhatsApp. Het is vandaag de 18e etappe in de Tour. Een bergrit van zo'n 185 kilometer. En in het peloton doet mee Coolio met Elvie. Dit is Gangsters Paradise, BLA.

David Guetta, One Republic en I Don't Wanna Wait. En wil Sticht net wachten op de beste Limburgstalige muziek. 24-7 zonder collares erbij. Nou, zeg dan even de site van ons, pladdenwegradio.nl. Met de lunch achter de kiezer, geniet van de beste Limburgstalige muziek van Mensenkinder. Hebben goed gekomen.

Complaint van de Platte Weg playlist. Ja, ik moet hem wel even netjes terugbrengen. Anders werd de dame achter de balie weer hartstikke kwaad. Hè. Ja, die kent me soms wel eens achter de behangplekken. Stefan, dicht best weer te laat met die leedjes terugbrengen. Ja, dan moet ik weer een boete betalen en de lunch en zo. Dus gun hem even inleveren, dat ding. Kreeg ze van mij, Shaboozie en Miles Smith. Blink twice, be alone.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Punt uit het Limburgse nieuws. Meer dan 12% van de huishoudens in Vaals en Heerlen heeft moeite met het betalen van de energierekening. Door de instorting van het dak van een hoeve in Vaals is mogelijk ook een appartementencomplex ernaast instabiel geworden. 6 bewoners mogen voorlopig niet naar huis. En Limburg krijgt begin volgende maand opnieuw te maken met een hittegolf. Bij enkele regio's is dat al de 4e deze zomer.
8: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag.

0: naar Porta.
1: Hey Frank.
2: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
1: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
2: Oh ja, joh.
1: Gereedschapkist, de meterkast.
2: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
1: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
3: Top! Jij blijft Bob.
1: Maf, Kees.
2: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
4: Liefde voor Limburg. Hits.

0: Vief samenstellen. Roel had vandaag op 1200 kilometer afstand gewoon even een Vief ingeschikt. Kent zich ook doen, hè, via de site L1.nl. Of drop er even Vief in de L1 WhatsApp.
1: Hallo, met Roel. Ik heb gestemd op Eagle Eye Cherry Save the Night. Daarom staat hij in.

Dit is hiphopper Will Smith en Miami op de dag dat de Noorse voetbalbond een officiële klacht indient bij de FIFA over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Bellingham. Ik ben toch wel eens benieuwd, misschien klimt er binnenkort weer immers in die telefoon, hè? Alright, alright. Dit is L1 met Living on a Prayer van Bon Jovi.

0: dikke zomertrek van de Bauza en Magnetic. Dit is L1.
1: Dag 3 is in de pocket!
0: Peter en consorten zijn lekker bezig, hè? Wilstig och audio-appjes inschikken. Zeker van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat kennen via de L1 WhatsApp. Zometeen de belangrijkste Limburgse nieuws. En

0: Lily Allen en Smile, dit is L1. Zometeen hoor je in het nieuws welke maatregelen ze nemen bij de Kelperbrug. En de zangeres die al vanaf haar vijfde tranen en verhalen is aan het sparen in haar dagboek.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Vanaf nu worden dag- en nacht verkeersregelaars ingezet bij de Kelperbrug. Die mag niet meer worden gebruikt door zwaar verkeer, maar in de afgelopen dagen is dat verbod meerdere keren genegeerd. Een hoogteportaal dat vrachtwagens moet tegenhouden is al 3 keer kapot gereden. De kosten worden verhaald op de chauffeurs. Om zwaar verkeer weg te houden van de mogelijk verzwakte brug op de N280 staan er borden, hangen er speciale kettingen als waarschuwing en is er uiteindelijk een metalen balk op een hoogte van 3,50 meter. Veel huishoudens in Vaals en Heerlen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. Verslaggever Arthur Hubers.
7: In Heerlen had vorig jaar 12% van de huishoudens moeite om gas en elektriciteit te betalen. In Vaals is dat zelfs 12,5%. Daarmee zijn het de gemeenten met de grootste energiearmoede van Nederland. Voor Vaals betekenden deze cijfers dat ongeveer 750 gezinnen moeite hebben met het betalen van de energierekening. In Heerlen gaat het zelfs om 5.500 huishoudens die moeten passen en meten om een verwarming aan te kunnen zetten of zelfs niet zomaar een warme douche kunnen nemen.
6: Ook in Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen zit meer dan 8% van de huishoudens met dit probleem. De instorting van het dak van de monumentale hoeve in Vaals heeft ook gevolgen voor de bewoners van een aantal appartementen ernaast. 6 mensen mogen tijdelijk niet naar huis. Het gaat om bewoners van appartementencomplex Ter Bouw naast de Cereshoeve. Daarvan stortte dinsdagavond het dak gedeeltelijk in. En door die instorting is ook de dakconstructie van Ter Bouw mogelijk instabiel geworden. De N271 is bij Velden vanmorgen een tijdje dicht geweest vanwege een brand. Er stond een schuur bij een woning in brand en daarin stonden ook gasflessen. Vanwege het explosiegevaar werd de provinciale weg afgesloten. De brandweer wist de gasflessen veilig uit de schuur te krijgen en heeft ook voorkomen dat de brand oversloeg op de woning en de droge begroeiing eromheen. En de mannetjes-oehoe, die 2 vrouwtjes heeft bevrucht in de Ensiegroeve in Maastricht, is erin geslaagd om beide nesten groot te brengen. Dat was niet de verwachting, onderzoekster Marion Savelsberg.
8: Inmiddels zijn de jongen zo groot dat ze al zelf moeten beginnen te jagen. Een paar weken geleden moest hij op allebei de plekken echt fors aan de bak. Dus hij had het nogal druk, want als jij opgroeiende jonge oehoes hebt, en hij had er dus op dat moment 6, 3 hier en 3 daarachter. Per jong moet er zo'n 400 tot 500 gram voedsel in per nacht. En dan moet zijn vrouw ook nog eten, dus die moest gewoon 1 kilo of 4 bij elkaar zien te scharrelen elke nacht.
6: De jonge oehoes zijn dus half broertjes en half zusjes van elkaar. Maar de kans op inteelt is volgens de onderzoekers klein, omdat ze hun eigen territorium gaan opzoeken. Het weer bewolkt en vrijwel overal droog. Tijdens zonnige perioden wordt het 23 graden bij matige wind. De avond en nacht worden helder. In de avond koelt het af tot 15 graden.

0: Deze zangeres had een inloopkast vol met dagboeken. Ja, dat moet toch meuren, hè, ondertussen. Zeker als ze best begonnen vanaf de basisschool, hè. Die geur van zure chocolademelk afgerond met puntenslijpsel en kinderklei. L1. Gelukkig zitten we er fris en fruitig bij, hè. Want de Vief van Roel is present. Zelf in het samenstellen, dat kan via de site L1.nl of via de L1 WhatsApp.
1: De volgende wordt ook een echte dikke zomerhit. Ik vind Emma Heesters met Hartebreker een ontzettend mooi nummer. De Vief.

is Helene met de goed aandeelhouder van de zomerhits. Hè? Ricky Martin en Living a Vida Loca. Dat is L1 met strakke Dua Lipa, Don't Start Now. En Wildsticht, de beste Limburgstalige muziekuren, 24/7. Dat kan via de site paddenwegradio.nl.

Dua Lipa, Don't Start Now. Dit is L1. En een beetje chillen, hè? Temperaturen vandaag in de provincie. 23 graden, 24 graden. Met toch heel veel zon. Maar die hoge temperaturen die komen er weer aan, hè? Ojojoj. Alle informatie over die aanstaande hittegolven is natuurlijk te vinden via onze site l1news.nl. Tranquilo, tranquilo met Peter Tosh en Mick Jagger.

0: Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen,
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meer dan 12% van de huishoudens in Vaals en Heerlen heeft moeite met het betalen van de energierekening. Door de instorting van het dak van een hoeve in Vaals is mogelijk ook een appartementencomplex ernaast instabiel geworden. 6 bewoners mogen voorlopig niet naar huis. En verkeersregelaars moeten voortaan dag en nacht voorkomen dat zwaar verkeer de mogelijk verzwakte Kelperbrug toch gebruikt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden.

0: Wil stoel een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Voor elke keukenwens en elk budget.

0: Follow Me Bad en All For Love. Hey, stel dich even vuur, billen in het zand en geneten van Dina eigen vief op de radio. Ja, dat kennen van regelen. Had Roel ook gedaan via L1.nl. En dat kind stig ook doen, hè, via de L1 WhatsApp. Even vief stuks dumpen en dan geneten op het strand, hè, van de beste hit-up-hits, inclusief Dina eigen vief. En ook nog eens een chocoladeverrassing binnen tikken.
1: Een echt zomers nummer, wat ik ook hier in Jorette de Mar hoor, is Another met Talking You. Daarom heb ik erop gestemd.

inschikken van Dina via de site l1.nl. En ook nog een chocoladeverrassing binnen tikken. Another hoorde je 54 Ultra, Talk to You en Shepherd Symphony. Hey, dankzij die speakers die aan het wapperen zijn met de hithoppen hits bij alleen, is er natuurlijk wel een aangename temperatuur in Dina Hut. Nielson komt eraan, Sexy als ik dans. En de Pointer Sisters nu, Jump for My Love.

0: Nilsson. En sexy als ik dans. Dit is El Niño. Zometeen welke straffen de drie jonge mannen krijgen voor het bekogelen van auto's in Landgraaf. En strakke om 15:40 een nieuwe ronde van het Limburgske Terke.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Vanaf nu worden dag- en nachtverkeersregelaars ingezet bij de Kelperbrug. Die mag niet meer worden gebruikt door zwaar verkeer, maar in de afgelopen dagen is dat verbod meerdere keren genegeerd. Een hoogteportaal dat vrachtwagens moet tegenhouden is al 3 keer kapot gereden. De kosten worden verhaald op de chauffeurs. Om zwaar verkeer weg te houden van de mogelijk verzwakte brug op de N280 staan er borden, hangen er speciale kettingen als waarschuwing en is er uiteindelijk een metalen balk op een hoogte van 3,50 meter. Veel huishoudens in Vaals en Heerlen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. Verslaggever Arthur Hubers.
8: In Heerlen had vorig jaar 12% van de huishoudens moeite om gas en elektriciteit te betalen. In Vaals is dat zelfs 12,5%. Daarmee zijn het de gemeenten met de grootste energiearmoede van Nederland. Voor Vaals betekenen deze cijfers dat ongeveer 750 gezinnen moeite hebben met het betalen van de energierekening. In Heerlen gaat het zelfs om 5.500 huishoudens die moeten passen en meten om een verwarming aan te kunnen zetten of zelfs niet zomaar een warme douche kunnen nemen.
7: Ook in Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen zit meer dan 8% van de huishoudens met dit probleem. De instorting van het dak van de monumentale hoeve in Vaals heeft ook gevolgen voor de bewoners van een aantal appartementen ernaast. 6 mensen mogen tijdelijk niet naar huis. Het gaat om bewoners van appartementencomplex Ter Bouw naast de Cereshoeve. Daarvan stortte dinsdagavond het dak gedeeltelijk in. En door die instorting is ook de dakconstructie van Ter Bouw mogelijk instabiel geworden. De N271 is bij Velden vanmorgen een tijdje dicht geweest vanwege een brand. Er stond een schuur bij een woning in brand en daarin stonden ook gasflessen. Vanwege het explosiegevaar werd de provinciale weg afgesloten. De brandweer wist de gasflessen veilig uit de schuur te krijgen en heeft ook voorkomen dat de brand oversloeg op de woning en de droge begroeiing eromheen. En de mannetjes Oehoe, die 2 vrouwtjes heeft bevrucht in de Ensiegroef in Maastricht, is erin geslaagd om beide nesten groot te brengen. Dat was niet de verwachting, onderzoekster Marion Savelsberg.
9: Inmiddels zijn de jongen zo groot dat ze al zelf moeten beginnen te jagen. Een paar weken geleden moest hij op allebei de plekken echt fors aan de bak. Dus hij had het nogal druk, want als jij opgroeiende jonge oehoes hebt, en hij had er dus op dat moment 6, 3 hier en 3 daarachter. Per jong moet er zo'n 400 tot 500 gram voedsel in per nacht. En dan moet zijn vrouw ook nog eten, dus die moest gewoon 1 kilo of 4 bij elkaar zien te scharrelen elke nacht.
7: De jonge oehoes zijn dus half broertjes en half zusjes van elkaar. Maar de kans op inteelt is volgens de onderzoekers klein, omdat ze hun eigen territorium gaan opzoeken. Het weer bewolkt en vrijwel overal droog. Tijdens zonnige perioden wordt het 23 graden bij matige wind. De avond en nacht worden helder. In de avond koelt het af tot 15 graden.

0: De koffie is zwart en de hit zijn bruin. Nee, dat was een andere tekst, toch? Ja, de hits zijn goud en de koffie is bruin, toch? Nou goed, in ieder geval 15:40. We zijn begonnen, hè, met een nieuwe ronde van het Limburgse Teerke. Welkom, welkom met zometeen Marshmallow Moonshine.
1: Dit is L1.
2: Limburgse Teerke.
0: En onze eigen provincie, natuurlijk, hè. Peter Beker, dit is zomer bij L1.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meer dan 12% van de huishoudens in Vaals en Heerlen heeft moeite met het betalen van de energierekening. Door de instorting van het dak van een hoeve in Vaals is mogelijk ook een appartementencomplex ernaast instabiel geworden. 6 bewoners mogen voorlopig niet naar huis. En verkeersregelaars moeten voortaan dag en nacht voorkomen dat zwaar verkeer de mogelijk verzwakte Kelperbrug toch gebruikt.
7: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
9: 12 september, Temple of Classic Rock.
10: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
9: Doors open, 12:30 middags.
10: Get your tickets at dedoolhof.nl.
11: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
12: Liefde voor Limburg. Vernieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Hoor je wel, hoor. Romantische hoogstandjeszee aan de start van de donderdag van L1 Vandaag. En dus met Taylor Dane, Can't Get Enough of Your Love, Baby. Van harte welkom hier op diezelfde donderdagmiddag, net na 4 uur. Een donderdag met een beetje een Nederlandse zomerdag, durf ik al te zeggen. Om en erbij 23 graden in de provincie Limburg. En dan zou ik het kunnen begrijpen dat jij al de hele dag prins heerlijk onderuitgezakt zit in je thuiszet. Of lig gewoon lekker horizontaal op het gazon. Lukt het eigenlijk ook maar niet om iets actiefs te gaan doen, terwijl je dat misschien wel had voorgenomen. Hier vanmiddag het verhaal van iemand die absoluut nul excuses kent. Het absolute tegenovergestelde daarvan. En ze is dan bovendien ook nog eens 63 jaar. Het gaat over Ellen uit Maastricht en hangt iedere dag aan de gewichten.
1: Dat heeft 120 kilo. Squat 104 kilo. En de benchpress 50.
2: Dat is echt indrukwekkend. Vooral met haar formaat. Hè. Ze weegt maar 55 kilo, ze tilt er 120.
0: Ja, dat is dus ruim het dubbele, zo'n beetje, hè. Wie dan, Jurg, ik denk. Meer over die vrouwelijke Maastrichtse poppaaien hier dus vanmiddag. En trouwens ook nieuws uit de natuur. Dat is ook nogal een uitzonderlijk verhaal. Een wereldprimeur in de Maastrichtse Enzigroeve heeft een vervolg gekregen. Misschien heb je dat al eens voorbij horen komen. De oehoe, die voor maar liefst 2 nestjes zorgde, heeft zijn kroost succesvol grootgebracht. Maar dat ging allemaal niet zonder slag of stoot wel.
3: Dus hij had het nogal druk. Want als jij opgroeiende jonge oehoes hebt, en hij had er dus op dat moment 6. 3 hier en 3 daarachter. Per jong moet er zo'n 400 tot 500 gram voedsel in per nacht.
0: Ja, dat moet hij dan allemaal bijeensprokkelen natuurlijk. Aanpoten dus bij de oehoe. Straks meer over de polygamie van de oehoes. Okay.

Het is toch zo'n beetje het beste wat Amerika te benen heeft natuurlijk. Hè? Limburgs Amerika wel te verstaan in de vorm van Roanese onderaan beginnen in het BL1 vandaag. En zo meteen komen we zo waar mogelijk nog wat noordelijker dan dat Horsterse Amerika. Het gaat namelijk zo meteen heet die de ster razendsnelle spreekbeurt over de Nijmeegse Vierdaagse. De zwaarste dag, zo werd je gezien, stond vandaag namelijk op het programma. Nou ja, en dan sowieso waarom dat dan vandaag de zwaarste dag is. En natuurlijk ook het stukje Limburg dat aangedaan wordt. Zo meteen hier er allemaal meer over. Nou, de gebroeders Doobie.

0: En vandaag zijn we dus voor de verandering eens een keer niet met microfoon, maar met thermometer richting het noorden van de provincie gegaan.
1: Dit is L1.
0: En de conclusie luidt als volgt. In de kop van Noord-Limburg is wel sprake van Vierdaagse koorts. Gemeente Gennep en Mokum Middelaar die hebben natuurlijk een sterke band met de Nijmeegse Vierdaagse. En vandaag en morgen steken de wandelaars de provinciegrenzen over. En zeker vandaag liepen ze een heel flink stuk door Limburg. Staat ik te boek als de zwaarste dag, maar ook dan ja, de mooiste dag natuurlijk.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse is de zwaarste dag en wordt daarom ook wel de koninginnenetappe genoemd.
4: In de Nijmeegse Vierdaagse staat de koninginnenetappe op het programma.
3: De wandelaars lopen op deze groene donderdag door de heuvels, langs Mook,
5: een dikke 2000 Limburgers,
3: Milsbeek, Bergendal en de befaamde Zevenheuvelenweg.
4: Die zeven heuvelen achter Groesbeek op.
3: De route loopt deze dag ten zuiden van Nijmegen aan de oostzijde van de Maas.
4: Helden van de heuvels.
3: Via Mook en Milsbeek wordt de klim ingezet naar Groesbeek.
6: Er wordt muziek gemaakt, er wordt uitgedeeld, er wordt gejuicht, er wordt geklapt.
3: De 50 kilometer lopers maken bij Milsbeek een extra lus, waarbij ze ook Gennep,
7: de laatste paar jaren lopen we dus ook echt door Gennep, door het centrum van Gennep heen,
3: en Ottersum aandoen.
6: Zeker voor die 50 kilometer wandelaars, die zijn hier ongeveer op de helft van de derde dag en mogen dan nog 25 kilometer door.
3: Van Groesbeek gaat de route via de Zevenheuvelenweg naar Bergendal en vandaar terug naar Nijmegen.

0: is lekker, een beetje transcendente meditatie bijna. Hè? De Deep House van Mr. Props. Maar dan wel in de Robin Schulz remix hier richting 16:30. Zometeen het laatste Limburgse nieuws gaat onder meer over meer maatregelen. Vanwege wederom een verzwakte brug. Wie wat, waar en waarom, dat hoor je zo meteen van Dennis.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
2: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass and European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
1: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
2: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.

0: Horta.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Het laatste Limburgs nieuws komt onder meer vanuit Landgraaf Dennis Ewald, weet er alles van.
8: Goedemiddag. Drie jonge mannen die vanaf een viaduct in Landgraaf auto's bekogelden krijgen voorwaardelijke celstraffen, taakstraffen en moeten schadevergoedingen betalen. Ze hoeven niet meer de cel in. De drie gooiden onder meer stenen, een stoeptegel en een verkeersbord van een viaduct op de Euregioweg. Dat gebeurde tussen november 2023 en februari 2024. Niemand raakte gewond, maar meerdere auto's raakten beschadigd. In Blerik heeft de politie twee mensen opgepakt bij de vondst van een grote hennepkwekerij. In een voormalig garagebedrijf stonden 1800 planten. De twee verdachten werden in het pand aan de Horsterweg gearresteerd. Veel huishoudens in Vaals en Heerle hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. Verslaggever Arthur Hubers.
9: In Heerlen had vorig jaar 12% van de huishoudens moeite om gas en elektriciteit te betalen. In Vaals is dat zelfs 12,5%. Daarmee zijn het de gemeenten met de grootste energiearmoede van Nederland. Voor Vaals betekenen deze cijfers dat ongeveer 750 gezinnen moeite hebben met het betalen van de energierekening. In Heerlen gaat het zelfs om 5.500 huishoudens die moeten passen en meten om een verwarming aan te kunnen zetten of zelfs niet zomaar een warme douche kunnen nemen.
8: Ook in Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen zit meer dan 8% van de huishoudens met ditzelfde probleem. In Maastricht is een grote brand uitgebroken in een voormalig kantoorpand dat werd aangepast voor bewoning. Er kwam dikke zwarte rook vrij. Rond 2:50 kwam de eerste melding. De brand ontstond op het dak van het gebouw aan de Adelbert van Scharrenlaan. Er zijn geen berichten over gewonden. En vanaf nu worden dag- en nacht verkeersregelaars ingezet bij de Kelperbrug op de N280 bij Kelpen-Oler. Die mag niet meer worden gebruikt door zwaar verkeer, maar in de afgelopen dagen is dat verbod meerdere keren genegeerd. Een hoogteportaal dat vrachtwagens moet tegenhouden is al 3 keer kapot gereden. De kosten worden verhaald op de chauffeurs. Om zwaar verkeer weg te houden van de mogelijk verzwakte brug staan er borden, hangen er speciale kettingen als waarschuwing en is er uiteindelijk het hoogteportaal. Dat is een metalen balk op een hoogte van 3,50 meter. Het weer bewolkt en vrijwel overal droog, maximaal 23 graden. De avond en nacht worden helder. In de avond koelt het af tot 15 graden. In de nacht gaat het richting de 11 graden. Morgen zonnig, droog, weinig wind en 25 graden.
7: Dennis, dankjewel. Kunnen we ons al een beetje mentaal voorbereiden op die zoveelste hittegolf die begin augustus wordt verwacht. Zometeen, wat hier trouwens bij L1 vandaag wordt verwacht, is natuurlijk het grensgevalletje met Belgische afvaardiging in de vorm van de one and only Urbanus.

0: Ja, steeds gewoon Brussel door komen de dames en heren van ABBA ook op een gegeven moment waarschijnlijk. Ondertussen, ja, wat betreft die internationale platen, dat zetten we nog even door. We doen nog weer even wat muzikale kopzorg aan.
1: Alleen vandaag.
0: Jawel, ook vandaag de keuze uit 3 platen. Vanuit België, vanuit Duitsland of uit ons eigen Limburg. Laten we het chauvinisme weer even hoogtij vieren. Ja, de keuze is er nog. Limburgse afvaardiging, kun je benieuwd Kerkhof vandaag.
1: Het grensgevalletje.

0: is jouw grensgevalletje?
1: Ja, dat is wel een beetje om je voordeel wat betreft het warme weer. Urbanus van Anus hoeft niet te vrezen voor madame met een bontjas. Deze zit dan uit gelijkertijd te boek als de Belgische kandidatuur, mocht natuurlijk zeggen. Of vanuit Duitsland. Kaya Sturzflug met het bruto sociaal product. Of in het Kerkrode dus Jacques Vinders met de kloon. De vraag is als volgt:
0: wat is jouw grensgevalletje?
1: En bij deze dan ook de uitnodiging om uw

0: Cockerow en Paul Young, Senza una donna. Wat de vertaling bliktjes in van Zonder een vrouw. Over de dames gesproken. Hier nog even Roembaan voor ja, toch wel een beetje de absolute Popeye van vandaag.
1: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Een powerliftster die nogal wat kilo's weet je omhoog te douwen. En ze is dan bovendien 63 jaar. Iedere dag hangt ze aan de gewichten. Het gaat hier over Ellen uit Maastricht.
2: Deadlift 120 kilo. Squat 104 kilo. En de bench press 50.
3: Wie oud zit je?
2: Ik weer komende maand 64 jaar.
3: Ik krijg er helemaal niks van.
2: Niet?
3: Nee.
2: Toch is het zo. Ik heb het in mijn DNA zitten, zeg ik altijd. Zo, dat is mijn record. Mijn eerste doel van het trainen, van het sporten, is een gezond oud te worden. En daar doe ik eigenlijk alles voor.
4: Dat is echt indrukwekkend. Vooral met haar formaat. Hè. Ze weegt maar 55 kilo, ze tilt er 120. Ja, dat is heftig.
2: Ja, ik vind het geweldig om te doen. Ik kreeg er een kick van. Het ziet misschien ook heel makkelijk uit, maar ja, het is ook best wel, het is zwak. En toen zorg ik dat ik uitgenodigd word voor het wereldkampioenschap Masters in Amerika. En ja, ik probeer er naartoe te gaan, maar het kostenplaatje is heel hoog, dus ik moet even afwachten. Ja, dat was makkie. Kat in bakkie.
0: Makkie, kat in het bakkie. Als dat deze dame geen honger meer werd, dan werd je dan niet meer 54 kilo, 120 kilo te drukken. Nou zeg, petje af hoor.

0: eigenlijk ook een kandidaat voor het grensgevalletje kunnen zijn. Felix de Laat vanuit de Belgische buren staat namelijk te boek als The Lost Frequencies Don't Leave Me Now hier net bij L1 Vandaag. Ja, dat is het dus niet. Wat betreft die Belgische kandidatuur hebben we ja, misschien toch nog wel een bekendere Belg weten te strikken in de vorm van Urbanus. Die kan rekenen op heel wat stemmen. Tegelijkertijd, het gaat toch ook wel alle kanten op. Het gaat gelijk op, zo moet ik het zeggen. Ik kreeg bijvoorbeeld ook al een appje van René binnen. Ja, en ongeveer net zo zeker als de zon morgenochtend weer opgaat, weet ik dan al enigszins, durf ik dan te voorspellen, waar René voor gaat.
1: Hier met René. Gewoon toch weer voor de Duitse inzending. We steigen dat bruto sociaal product. Die groeten en adiwa.
0: René, misschien wel de keuze weer. Nog even één keer bereiken. Het grensgevalletje.

0: Natuurlijk, alle leden van Pink Floyd heen verzameld. Another Brick in the Wall. Ondertussen hebben Geo in de studio heel wat trommelaars verzameld. Om toch een bepaalde climax te kunnen bewerkstelligen wat betreft ons grensdilemma van vandaag. Even kieken.
1: Nog maar eens Urbanus. Hoi hoi.
0: Merci Jan voor de inzending. Tegelijkertijd, het mocht niet baten. Tenminste voor Jan dan. Want de meeste stemmen vandaag was toch op naam van de Duitse afvaardiging. En het nogal economisch verantwoorde durf ik wel te zeggen. De Gaia Sturzflug met als bruto sociaal product. Van een groot woord voor Duitse scrabble of zo.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meer dan 12% van de huishoudens in Vaals en Heerlen heeft moeite met het betalen van de energierekening. In Blerik is in een voormalig garagebedrijf een grote hennepkwekerij met 1800 planten gevonden. 2 mensen zijn gearresteerd. En verkeersregelaars moeten voortaan dag en nacht voorkomen dat zwaar verkeer de mogelijk verzwakte Kelperbrug toch gebruikt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden.
14: Stiel AccuPower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
16: Oh!
15: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
0: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
6: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
16: 25 en 26 juli. Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
6: ihf-festival.nl.
17: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Alvaro Soler en Topic Hey Net BL. En vandaag goed dat we toch echt weer even terug naar vroeger gaan. Vroeger, het welbekende vroeger, toen het de ridders de mikmak moesten smeren met haar zwaard. En wie dat Jezus nog Herman heet en dat soort dingen.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Vroeger toen het geit nog van hout was en deze samen met pap knaken ging zagen in het bos. Dit, daar hebben we het over. En ja, trouwens, voor het onderwerp van vandaag hebben we even een ander achtergrondmuziekje trouwens nodig. Oh jawel. Het gaat over de Tour namelijk. Ja, op dit moment Tadej Pogacar ziet in de Tour de France nog altijd ruim op vuursprong om deze editie ook achter zijn naam te gaan zetten. Als dat hem net lukt, dan schaart ze zich in een nogal prestigieus rekken. Het record van 5 keer de Tour winnen, dat is tot nu toe slechts voor 4 renners weggelacht. Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain en een Belgische meneer. De hem ook op de datum van vandaag, maar dan in 1972, de 23e juli, wist te winnen.
3: Geef mij maar Eddy Merckx, daar kan niemand niks aan doen.
4: In Brussel, in de Archimedesstraat, vlakbij het imposante nieuwe gebouw van de EEG, woont de kapper van Eddy Merckx. Uw naam is?
5: Rudolf de Waal.
4: U kent Eddy Merckx goed?
5: Ja, ja, heel zeker, ja.
4: Kunt u iets over hem vertellen?
5: Oh.
4: Wij weten dat hij goed kan fietsen.
5: Ja, natuurlijk, ja, ja, ja. Ja, dat het nagenomen jongen is, hè. Nee?
6: De winnaar van de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk. Omstiel meteen door de fotograaf en Eddy meteen nijdig uitvallend. Zijn jongen, blijf van me af. En daar komt nummer 2, de Belg van Impe. Moe gestreden op ongeveer 40 meter afstand. Maar toch zeer, zeer knap gedaan van deze jongeman. En we gaan nu eens kijken in hoeverre het peloton een achterstand heeft opgelopen. Wat is zo gehoopt dat Joop Zoetemelk nog zou kunnen meespringen. Want hij is ook vandaag weer geruisloos meegegaan in de kopgroep. Maar hij is er tenslotte toch niet in geslaagd om de demarage in eerste instantie van de Belg van Impe en later van Eddy Merckx te beantwoorden.
7: Ik had een fout wel beklommen op trainingen, maar in wedstrijd is het de eerste maal dat ik hem beklom, ja.
8: Is het tegengevallen?
7: Ja, ik vind niet. Het was zoals ik voor de gedacht had. Ik had de Van Toe herkend en ik vond natuurlijk de Van Toe is een lastige call, maar ik denk toch dat er veel lastige calls zijn dan de Van Toe.

bang dat up. En dan willen ze nog gaan spelen. En dat, dat begint vooraan. I'm talking to you.

Maar eigenlijk Jason Mraz en Colby Kea, het geven al een beetje de hint voor het onderwerp vanuit de natuur waar we het zo meteen over gaan hebben. Met name het laatste. Ja, dat zingen, dat laat ik toch echt aan hun over. Zometeen gaat het namelijk over de wereldprimeur vanuit de NC-groeven een tijdje geleden. Heeft nu een vervolg gekregen. Het gaat namelijk over een een uil. Die ook een beetje buiten het potje heeft gepiest, laat ik het zo zeggen.

0: Flats zonnetje op de donderdagnamiddag. Om en bij de 23 graden. Ja, ideaal wandelweertje lijkt me. Mocht je nou niet hebben ingeschreven voor de Nijmeegse Vierdaagse, dan zijn er natuurlijk in het zuiden van de provincie ook allerhande mogelijkheden. Zodoende dat wij eens ook even richting de Enzigroeven in Maastricht gaan. Ja, maar dat is niet vanwege het wandelen. Dat is vanwege toch wel een heel leuk nieuwtje vanuit de natuur. De wereldprimeur daar krijgt een vervolg. Ja, hoe zit dat nou precies? Eerder werd bekend dat een mannetjes oehoe twee dames oehoes, vrouwtjes, wist te bevruchten daar. Dat is nogal uniek bij die vogel. En daarom trok dat wereldwijd de aandacht van de natuurliefhebbers. En nu blijkt dat, tegen alle verwachtingen in, beide nesten oehoes succesvol zijn grootgebracht. Dus we kunnen wel stellen, ja, dat het hard gaat met die oehoes daar.
1: Inmiddels zijn de jongen zo groot dat ze al zelf moeten beginnen te jagen.
2: Ik zeg oe.
1: Weet je, het thuisbezorgd komt hier niet, hè?
2: Oe. Ik zeg oe.
1: Een paar weken geleden was hij op allebei de plekken echt fors aan het
2: bakken.
1: Omdat moeder nog bij de jongen moest blijven. Dus hij had het nogal druk, want als jij opgroeiende jonge oehoes hebt, en hij had er dus op dat moment 6, 3 hier en 3 daarachter, per jong moet er zo'n 400 tot 500 gram voedsel in per nacht.

Onder leiding van Chris Martin natuurlijk en de rest van Coldplay, The Adventure of a Lifetime. Ik zit te denken, misschien het avontuur van zijn leven. Van Chris Martin was natuurlijk die halftime show een tijdje geleden, tijdens de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Chris Martin was regisseur van dienst. Maar het zal dan een avontuur zijn geweest in negatieve zin. Ik zit nog even wat recensies van die halftime show te bekijken. The Times schreef bijvoorbeeld dat diende ertoe om voetbalfans over de hele wereld een belangrijk feit te laten zien. Dubbele punt, popmuziek kan echt vreselijk zijn. En NRC schreef tijdens de eerste halftime show van, van de WK-finale trok de FIFA een blik met muzikale sterren open, maar vergat men om die sterren ook iets bijzonders te laten doen. De Volkskrant, optredens zijn fantasieloos en van onderlinge eenheid is geen spoor te bekennen. Nou, daar kan hij het dan mee doen. Goed, hij zal er niet minder om betaald hebben gekregen, denk ik. Hier ondertussen, muzikale avontuur van Arno Adams. Wereldoorlog nummer 3.

0: Het was Arno Adams, deze mening niet onder de welbekende stoelen of banken stak. Zometeen het laatste Limburgse. Nou, zijn dadelijk voorbij het tijdstip van 17:30 is er weer wat te winnen. Sterker nog, prestigieuze concerttickets voor een historisch muziekfestival in het kasteel van Aldenbiezen.
1: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Het oude boerenleven herleeft in Eindighoven. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Eindighoven bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Het laatste Limburgse nieuws staat alweer van Dennis Ewald.
11: Goedemiddag. 3 jonge mannen die vanaf een viaduct en Landgraaf auto's bekogelden, krijgen voorwaardelijke celstraffen, taakstraffen en moeten schadevergoedingen betalen. Ze hoeven niet meer de cel in. De 3 gooiden onder meer stenen, een stoeptegel en een verkeersbord van een viaduct op de Euregioweg. Dat gebeurde tussen november 2023 en februari 2024. Niemand raakte gewond, maar meerdere auto's raakten beschadigd. In Blerik heeft de politie 2 mensen opgepakt bij de vondst van een grote hennepkwekerij. In een voormalig garagebedrijf stonden 1800 planten. De 2 verdachten werden in het pand aan de Horsterweg gearresteerd. Veel huishoudens in Vaals en Heerle hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. Verslaggever Arthur Hubers.
12: In Heerle had vorig jaar 12% van de huishoudens moeite om gas en elektriciteit te betalen. In Vaals is dat zelfs 12,5%. Daarmee zijn het de gemeenten met de grootste energiearmoede van Nederland. Voor Vaals betekenen deze cijfers dat ongeveer 750 gezinnen moeite hebben met het betalen van de energierekening. In Heerlen gaat het zelfs om 5.500 huishoudens die moeten passen en meten om een verwarming aan te kunnen zetten of zelfs niet zomaar een warme douche kunnen nemen.
11: Ook in Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen zit meer dan 8% van de huishoudens met dit probleem. In Maastricht is een grote brand uitgebroken in een voormalig kantoorpand dat werd aangepast voor bewoning. Er kwam dikke zwarte rook vrij. Rond 2:50 kwam de eerste melding. De brand ontstond op het dak van het gebouw aan de Adelbert van Scharrenlaan. Er zijn geen berichten over gewonden. En vanaf nu worden dag- en nacht verkeersregelaars ingezet bij de Kelperbrug op de N280 bij Kelper-Oler. Die brug is mogelijk verzwakt en mag niet meer worden gebruikt door zwaar verkeer. Maar in de afgelopen dagen is dat verbod meerdere keren genegeerd. Een hoogteportaal dat vrachtwagens moet tegenhouden is al 3 keer kapot gereden. De kosten worden verhaald op de chauffeurs. Het weer bewolkt en vrijwel overal droog, maximaal 23 graden. De avond en nacht worden helder. In de avond koelt het af tot 15 graden en de nacht gaat het richting 11 graden. Morgen zonnig, droog, weinig wind, 25 graden.
0: Dennis, dankjewel. Zometeen een kerstverse opgave van de Nieuwsquiz. Maar eerst nog Shakira.

0: Op weg naar de donderdagavond hier met Shakira. De donderdag die wat betreft de mandelvierdaagse te boek stond als de zwaarste dag. Meesten zullen ondertussen toch hopelijk binnen zijn. Maar dat was wel met het welbekende bloed, zweet en tranen. Ze hoorden de collega's van de Omroep Gelderland.
1: Het is wel eens makkelijker gegaan.
2: Armpje dan maar.
1: Ja, heel graag.
2: Kijk zo. Oh, dat is leuk. Heel graag. Ja. Hey, wat scheelt er allemaal aan?
1: Nou, vier blaren.
2: Ja.
1: En spierpijn tussen de liesen.
2: Oh, ja. Daar hebben we wat voor, hè?
1: Vaseline.
2: Vaseline doen, ja, morgen. Ja. Heb je er al tussen?
1: Oh, zeker.
2: Oh ja, maar toch nog schuren?
1: Ja.
0: L1 vandaag. Ja, het is allemaal niet levensbedreigend gelukkig, maar wel hartstikke ongemakkelijk. Met name die blaren, en je moet er nog een paar kilometer. Petje af hoor, dames en heren, die daar zich allemaal mee bezig hielden vandaag. Het scheelde misschien wel dat de lopers door een stukje Limburg kwamen. Dus ik kreeg toch meteen goeie nacht. Zeker de mensen die de 50 kilometer lopen. Zij doorkruisten maar liefst twee Limburgse gemeenten vandaag. En één daarvan is dan Mook en Middelaar. Voelt u hem wellicht aankomen? We willen graag ook van jou de andere weten. Dat is dan de vraag van vandaag. Door welke andere gemeente, behalve dus Mook en Middelaar, wandelden duizenden mensen vandaag in Limburg? Er werden zelfs speciale shirtjes trouwens gemaakt voor wandelaars uit en in die gemeente. Inwoner Eve Rutte was daar de ontwerpster van.
3: Dat vind ik wel echt de leukere dingen, ja, zeker.
4: Het is eigenlijk de opdracht van je leven.
3: Nou, dan maak je het wel iets groter dan dat het is. Maar ik zou het volgend jaar zeker weer willen doen, ja.
0: Ah, moedige gigant, Eve blijft er nuchter onder.
5: L1 vandaag. De nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Welke gemeente woont deze Eve? Welke plek zoeken we vandaag?

Ik denk, doe het leuk, stuurt ze de vrouw ook in de kerst en een dik pik. Denk, ik zal hem toch een klein beetje moeten opwaarderen, hè. Ik denk, weet ze wat ze doet? Hun ze hem dicht in een glaas water. Dat figuurtje, hè. Een heren, waar met tip het water niet te koud, hè.

0: Justin Timberlake, Cry Me A River, hier net bij Alleen Vandaag. In het staartje van de donderdagmiddag. Hopelijk voor jou een vrije donderdag midden in je vakantie. In de bouwvak, noem het maar op. Tegelijkertijd, ja, altijd dezelfde die mannen werken natuurlijk. Voor Eid Emes, ja, long de vakantie wilde. Het is bijna zover. En dan heb ik het over Max Verstappen, want de Grand Prix van België is nog maar net achter de rug. Geen tijd voor meneer Verstappen op stil te zitten. Dit weekend reis je de Grand Prix van Hongarije. En dat is dan de laatste voor de zomerstop. In augustus is dan weer de Grand Prix van Zandvoort. Ja, de vraag dus vandaag aan Formule 1-analyst Xavier Maassen. Maas dan, hoe deed het voor Verstappen eigenlijk nog omgeert?
1: Nou ja, in ieder geval om met een lekker gevoel de zomerstop in te gaan. Hij heeft intussen 3 podiums gescoord. Hij doet weer mee. Hij kan nog voor de 2 McLaren's eindigen voor de zomerstop. Dus daar zal hij misschien ook een beetje op gefocust zijn. En dan vooral even genieten van een beetje rust met zijn familie.
2: Ja, hij kan voor iedereen eindigen, hè? Maar in het WK kan hij die McLaren's nog inhalen. Ja. Dat is het mooie natuurlijk.
1: Plek 5 kan hij dit weekend nog pakken. En dan ga je in ieder geval met een lekker gevoel, semi-lekker gevoel, de zomer in.
2: Lekker
1: gevoel. Hij staat niet aan de leiding van het kampioenschap wat hij liefste natuurlijk had.
0: Iets lekkerder dan inderdaad voor meneer Verstappen.

0: You're My Best Friend, ongeleiding van Freddie Mercury natuurlijk... en de rest van de mannen van Queen. Hier op de vreugde donderdag in Orange zit al heel wat op het spel. Sterker nog, tickets voor het prestigieuze historische muziekfestival... Intramuros in het prachtige kasteel van Aldenbiezen... kunnen dus zomaar van ook zien. De quizvraag van vandaag hier dus over de Nijmeegse Vierdaagse... het zit al wel een beetje te boek als de Limburgse dag. Met name de mensen die de 50 kilometer versie lopen... die komen maar liefst door twee Limburgse gemeenten. Eén daarvan, Bokke-Middelaar, maar de andere. Wat is die, of welke gemeente is dat dan? Ik heb nog een eentje voor. De burgemeester daar is Hans Teunissen. Want die is natuurlijk, was natuurlijk content vandaag.
1: Mooi om als gemeente onderdeel te mogen zijn... van het grootste loopfestijn van de wereld.
2: Waar gaat het kaartje naartoe?
3: Het kaartje gaat naar mijn vader. Die heeft vroeger ook de Vierdaagse gelopen, ook een heleboel keer. En kan hij helaas niet meer. Dus zo kan hij toch een beetje meegenieten.
1: Vorig jaar hadden we een dikke 1750 kaartjes verstuurd. All over the world. Het verste weg was naar Nieuw-Zeeland.
4: Ik zie hem nog meer. Ik ben al de ganse in een kiek. Ik zie hem niet, nee. Ja.
5: Zus hem al.
4: Ik zie hem daar aankomen, ja. Ja. Hey! High five!
5: Hallo. Joost, wie heet het?
6: Ja, heel groot. Ja, super groot eigenlijk. Als leef jij nou niet, hè?
5: Onderweg nog moeilijke momenten tegengekomen?
6: Ja, nee. Als je een beetje doorloopt, dan natuurlijk is het pijntjes en veel heen en door gaat.
5: Hoe ben je op dit idee gekomen?
7: Nou, mijn kaplaan, Slaven, is er vorig jaar mee begonnen. Met het zegenen van de mensen.
8: Goedemorgen! Dus, goedemorgen,
7: hallo, hoi.
5: Wel doorgaan, hè?
7: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, chic zeg. Het is dus zo dat er families van de Limburgse lopers wachten. En daarbij werd dus door de pastoor gezegend... en kun je even een kaartje sturen. In die, niet nader te noemen Limburgse gemeente. Maar welke gemeente? Je kunt rekenen op de ticket als hij me echt de goede naam doorgeeft. Gelukkig ga je goed weer vandaag trouwens, hè. Want dat is niet nodig eigenlijk.

0: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Beter meteen naar Porta. Weg, weg!

0: meteen naar Porta.
1: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meer dan 12% van de huishoudens in Vaals en Heerlen heeft moeite met het betalen van de energierekening. In Blerik is in een voormalig garagebedrijf een grote hennepkwekerij met 1800 planten gevonden. 2 mensen zijn gearresteerd. En verkeersregelaars moeten voortaan dag en nacht voorkomen dat zwaar verkeer de mogelijk verzwakte Kelperbrug toch gebruikt.
16: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
18: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
19: 25 en 26 juli.
20: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
18: ihf-festival.nl.
0: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
7: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
0: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis. De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
21: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
22: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
21: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
0: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
16: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: andere Limburgse gemeente, de andere dan Mook en Middelaar, waar vandaag de vierdaagse lopers doorheen kwamen. Ik krijg van Jacques door, dat zou Boxmeer zijn.
1: Nee, dat is niet goed.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Is volgens mij wel een beetje Brabants qua gemeentje. Maar goed, maakt verder niet uit, hoor. De tweede poging, mocht je nog een andere antwoord paraat hebben, mocht ook zeker doorkomen allemaal in de race om die tickets voor het Intramuros Festival in Kasteel Aldebiezen, of het Kasteel van Aldebiezen, moet ik zeggen. Intussen praten wij hier even bij op de kerstverse donderdagavond, wat er allemaal zo de revue passeerde bij LN Radio. Ja, helaas niet alleen maar positief nieuws. Het ging namelijk over het boerderijwinkeltje van Judith, met pijn in het hart, met vastberaden om door te gaan, die Judith. Zo stiert ze dan weer in haar winkelkinder dat ze doelwit was van een brutale inbraak.
3: En dan kom je hier en dan tref je zoiets aan. Ja, dan springen de tranen je in de ogen. We hebben wat geld meegenomen, wat contant geld lag erin. Omdat wij hier heerlijke boeren softijs verkopen. En dan ja, kun je niet met de pin.
0: Ja, dat is dus wel een hard gelag natuurlijk voor het boerderijwinkeltje. En Judith zelf dan met name natuurlijk. Hè. In Broekhuizenvorst speelt het zich allemaal af. Verder wel positief nou in Kesselijk. Toch kan letterlijk de vlag goed. Want daar hebben ze voortaan een eigen dorpsvlag. Die vlag die wappert inmiddels zo trots op het Mariaplein door. En is ontworpen door inwoner Giel Muizenberg. Even spieken, hoe hebben Giel staan al heersen?
4: Kesselijk heeft geen eigen postcode. Dus ik vond het wel belangrijk dat Kesselijk een eigen identiteit kreeg. En het verdiende het ook. Ook in het kader van volgend jaar, 700 jaar bestaan van het dorp. Dat dit wel een mooie aanstoeting is.
0: En dan die vierdaagse, dat ging natuurlijk ook overkomen daar dus door Limburg. Daar stong dan burgemeester Martijn Derks van Bezel in.
5: Ja, we staan hier in de gemeentetent van de gemeente Gennep op uitnodiging van burgemeester Hans Teunissen. En we hebben de eerste stuk fly achter de kiezen. En nu kunnen we volle bak klappen voor de mensen om wie het echt gaat. Dat zijn de wandelaars.
0: Ja, klein burgemeesters treffen door dus in ieder geval. Met nu weer

0: streek.
1: Ja, daar komen de wandelaars niet doorheen, volgens mij. Maar Chance, had je zeker weten wel, Jontana en Vizé.
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
1: En trouwens, zou achter een groot bewaard geheim gekomen van de wandelvierdaags. Of beter gezegd, niet zozeer achter het geheim, maar dat er een goed bewaard geheim is. Dat de exacte locatie van de vierdaagse, hoe dat geknipt werd, gecontroleerd werd, of dat iedereen netjes de route loopt, dat die strikt geheim weer gooien. Een stuk om te voorkomen dat de wandelaars de route dan afsnijden en toch nog op zo'n felbegeerde knip kunnen rekenen. Ja, er is natuurlijk wel logisch. Bo is bijvoorbeeld een van die controleurs.
3: Onze taak als controleur is om op de controleposten het knipje te zetten voor de wandelaar in de wandelkaart, zodat ze straks op de wedren komen. En als het goed is, allemaal een wandelkaart hebben waar de knipjes in zitten die ze vandaag moeten hebben. Mensen zijn blij dat ze gecontroleerd worden, dat ze bewijs hebben dat ze ook daadwerkelijk ergens gelopen hebben.
1: Ja. En dan wordt er weer geknipt natuurlijk. De honger, den achtste editie van de Vierdaagse is het. Vandaag de Zeven Heuvelen.

volgens veel mensen de mooiste dag. En het kwam dan natuurlijk helemaal omdat het door een stukje Limburg komt. Onder andere de gemeente Mook en Middelaar wordt aangedaan. Excuses, vlieg je even een vlieg naar binnen. Maar ook een andere Limburgse gemeente. Ja, daar vroeg is vanaf. Welke gemeente is dat dan?

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Appen met de jocks? Download de L1-app.
2: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
3: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
4: 25 en 26 juli.
5: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
3: ihf-festival.nl.
2: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05. Al vanaf €25.995.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Drie jonge mannen die vanaf een viaduct in Landgraaf auto's bekogelden krijgen voorwaardelijke celstraffen, taakstraffen en moeten schadevergoedingen betalen. Ze hoeven niet meer de cel in. De drie gooiden onder meer stenen, een stoeptegel en een verkeersbord van een viaduct op de Euregioweg. Dat gebeurde tussen november 2023 en februari 2024. Niemand raakte gewond, maar meerdere auto's werden beschadigd. In Blerik heeft de politie twee mensen opgepakt bij de vondst van een grote hennepkwekerij. In een voormalig garagebedrijf stonden 1800 planten. De twee verdachten werden in het pand aan de Horsterweg gearresteerd. Veel huishoudens in Vaals en Heerlen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. Verslaggever Arthur Hubers.
15: In Heerlen had vorig jaar 12% van de huishoudens moeite om gas en elektriciteit te betalen. In Vaals is dat zelfs 12,5%. Daarmee zijn het de gemeenten met de grootste energiearmoede van Nederland. Voor Vaals betekenden deze cijfers dat ongeveer 750 gezinnen moeite hebben met het betalen van de energierekening. In Heerlen gaat het zelfs om 5.500 huishoudens die moeten passen en meten om een verwarming aan te kunnen zetten of zelfs niet zomaar een warme douche kunnen nemen.
14: Ook in Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen zit meer dan 8% van de huishoudens met hetzelfde probleem. In Maastricht is een grote brand uitgebroken in een voormalig kantoorpand dat werd aangepast voor bewoning. Er kwam dikke zwarte rook vrij. Rond 2:50 kwam de eerste melding. De brand ontstond op het dak van het gebouw aan de Adalbert van Scharrenlaan. Er zijn geen berichten over gewonden. En vanaf nu worden dag- en nacht verkeersregelaars ingezet bij de Kelperbrug op de N280 bij Kelper-Oler. Die brug is mogelijk verzwakt en mag niet meer worden gebruikt door zwaar verkeer. Maar in de afgelopen dagen is dat verbod meerdere keren genegeerd. Een hoogteportaal dat vrachtwagens moet tegenhouden is al 3 keer kapot gereden. De kosten worden verhaald op de chauffeurs. Het weer. Bewolkt en vrijwel overal droog. De avond en nacht worden helder. In de avond koelt het af tot 15 graden. In de nacht gaat het richting 11 graden. Morgen zonnig, droog, weinig wind en 25 graden.

0: De barsong van natuurlijk Shaboozy in BLM vandaag. We blijven nog even bij de horeca. Ja, het ging er de afgelopen week ook al over. Een horeca-etablissement, hoe deed je misschien maar één keer per jaar langs of in binnenkort. Want op terugweg van vakantie of op herweg, dat kan natuurlijk ook. Het wegrestaurant. Gisteren hebben we het al over Nelly. Die na 183 jaar wegrestaurant de Molshof sluit. Vandaag, laatste dag toch. Dus ik denk dat toch nog wel tot later lampen aanzien. Tenminste, ik neem aan dat het toch iets van een afscheidsfeestje is toch. Tegelijkertijd zien we al hier wat kapers op de kust wat betreft die wegrestaurants. Want bij tankstations zijn natuurlijk tegenwoordig ook van alles te koop. Kun je steeds uitgebreider eten. Dat is al lang niet meer alleen een kleffend natte gehaktbal. Tegelijkertijd, Bea Mulendijk van wegrestaurant De Wildenberg in Wiert. Die ziet nog wel degelijk toekomst voor de wegrestaurants.
1: Ja, ik denk het wel. Er blijft altijd een markt voor. We hebben natuurlijk de dagjesmensen, we hebben de toerist, de vertegenwoordigers, de mensen uit de buurt. En we hebben natuurlijk ook de vrachtwagenchauffeurs. En die kiezen toch voor een goede maaltijd. Die zitten heel dag alleen in een vrachtwagen. Die willen s'avonds toch de gezelligheid opzoeken. Die willen bij elkaar zitten. Ja. We hebben een vaste chauffeurstafel. Daar zitten ze gezellig met z'n allen aan. Je hebt natuurlijk ook chauffeurs die zitten apart. Die doen dat liever. Maar we hebben een goede vaste kring, ja. S'avonds staat het terrein vol en dan moeten ze langs de weg parkeren. Dat is natuurlijk geen ideale situatie voor de chauffeur niet, ook voor de weggebruikers niet. Dus we hebben nog een heel weiland aan ons beschikbaar. Wat wij hopen dat de gemeente daar welwillend is om mee te werken, dat we dat bestemmingsplan mogen wijzigen, dat we daar een parkeerterrein mogen maken. Ja.

zag ik net dat in het restaurant een vrouw onder de tafel roept. Ik dan nog toe, ik zeg tegen de man toch niks ernstigs met die vrouw. Stel, mijn vrouw komt net binnen.

0: Ja, en het kader van de wetenswaardigheden, dit staat dus te boek als een novelty single. Een liedje dat draait om een gimmick of humor of een absurd concept in plaats van muzikale diepgang. Nou, ik denk dat Anders Nielsen met zijn plaat Salsa Tequila wel in deze categorie past. Ja, je hoeft helemaal geen Spaanse woorden te kennen voor Spaanse kunnenbuurten. Ondertussen van Spanje naar een ander zonnig vakantieland. Ik denk dat er wel al een bepaalde Italiaanse gedachte boven komt ploppen. In Italië, dat is al uitzonderlijk nieuws van vandaag, kunnen moeders en kinderen van maffiafamilies het criminele leven stappen als ze dat willen. Want daarvoor heeft het parlement deze maand een wet aangenomen, vertelt correspondent Angelo van Schaik.
1: Ze krijgen een nieuwe identiteit, kunnen verhuizen naar een andere stad of krijgen simpelweg ook psychologische begeleiding en ook economische begeleiding om een ander leven op te bouwen.
0: Ja, want het is toch wel een hele serieuze thematiek. Soms komen kinderen al op hun 14e of 15e in aanraking met justitie, worden dan ingeschakeld door een vader of een oom om criminele klusjes op te knappen
2: voor de familie.
0: Om op die manier vast aan dat leven, dat criminele leven, te wennen. En het Italiaanse parlement wil die keten doorbreken dat die jeugd dan niet richting onderwereld gaat. Ondertussen heel wat anders. Licht erotische baslijntjes van Hot Chocolate.

De Teenage Dream van Katy Perry dan wel te verstaan hier net bij L1 vandaag. Trouwens, mocht je nou niks willen missen wat betreft die Limburgse, of het Limburgse gedeelte van de Vierdaagse, want morgen komen er weer duizenden wandelaars de provincie binnen. Nou, dan check zeker morgen even het perspectief van verschillende wandelaars in de L1 ochtendshow. Onder andere Ingrid Bruggelmans, Mark van Dijk, Peter Meijer en ook dus de burgemeester van Bezel is deze hele week een beetje correspondent van dienst. En om erachter te kunnen komen hoeveel blaren ze al op de vuur hebben zitten, dat is dan dingig mijn vrug. Zijn nou te denken, nou, allemaal die wandelaars, flink actief, intensieve dagen. En ik leg je maar op een bank. Nou, bij deze doet nu de ging voor wat donderige oventje. Gymnastiek, kumtje. 3, 2, 1. Dansen maar.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van Eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
5: Het oude boerenleven herleeft in Eindighoven. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Eindighoven bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
6: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meer dan 12% van de huishoudens in Vaals en Heerlen heeft moeite met het betalen van de energierekening. In Blerik is in een voormalig garagebedrijf een grote hennepkwekerij met 1800 planten gevonden. Twee mensen zijn gearresteerd. En verkeersregelaars moeten voortaan dag en nacht voorkomen dat zwaar verkeer de mogelijk verzwakte Kelperbrug toch gebruikt.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
17: Siet van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. 1 persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

I'd rather hear how much you regret me and pray.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencvaros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stappen.